0: Streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: It's a wrap! Lekker bezig, jongens. Lekker, man. Lekker bezig, jongens. Lekker.
1: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oudschaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

alle Gurken zien vertellen. Ik kwam ook een groep binnen.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het

0: NOS-journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

0: Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze?
1: Dat kan op Facebook.
0: Zie www.facebook.com/radioaenhunze.
1: En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling. Radio A. en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale, allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend.

0: kent. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland, op Goeree-Overflakkee, zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Are you a rich man?
1: Moula moes, rare jongen met een shotgun. Als ik in je hok kom, ben ik dan mijn dotcom. Hooggelaag Hongkong, zonder navigation, pull-up zonder tom-tom. Broertje moet viraal gaan, als ik ergens heen ga, moet het illegaal gaan. Pull-up in de

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
2: Argentinië heeft 25

0: overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
1: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
1: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
5: Radio AN Hunze.

0: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
2: Radio A. en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 9 uur.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
5: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
4: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
6: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
4: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zitting.

0: En de premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
3: Zaterdag 25 juli komt AN Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van AN Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
7: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
6: En bedankt, hè.
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
12: Radio Drenthe.
13: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: toontje lager. En stiekem gedanst.
1: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.
0: Het is 10 minuten over 9. Een hele goede morgen op deze maandag, de 20e juli. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Mathije, die zit vandaag in ons terugblik op de Drentse Doezens. En de Amazing Stroopwafels, die zitten niet alleen vandaag in de schatkist. Nee, de hele week. Straks hoor je de Cats met Magical Mystery Morning. Maar eerst de winnares van het Drents Liedjes Festival in 2021. Jolien met Vul al

0: Cats met Magical Mystery Morning.
1: De Drentse Does.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Het is precies 8:15. Tijd voor een terugblik op de Drentse Doezens. En in het kader van de vakantieperiode en natuurlijk ook de trekkertocht. Liedjes over Drenthe en omstreken. Dat kan echt heel divers zijn over boeren, over dorpen, over dreuge worst, et cetera. Maar ook lekker in de zomerse sferen. Nou, in dit geval doen we dat met Martije met Hier in Drenthe. Van haar album Jazz, oftewel Drentse Jazz uit 2009. Eind vorig jaar op nummer 415 in de Drentse Doezens.

Roger van Banneveld. De zwoele zomernachten schreef trouwens samen met Rob van Zuilen en Jesper Hoekstra. Dan zou je de missie niks iets zeggen, maar dat waren ook de mensen die waren verantwoordelijk voor Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
1: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Start your engine for the Racing Day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1-bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
4: Het is even over 9:30. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit de regio. In een woning aan de Kanaalweg in Boversmilde is gisteravond een grote brand uitgebroken. 1 gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En ook in Ruinewold ontstond gisteravond brand. Dat gebeurde in het dak van een woning aan de Dokter Larijweg. De brandweer had het vuur snel onder controle. En doelman Kjell Scherpen lijkt zijn loopbaan voor te zetten bij Ipswich Town. De Engelse Premier League club is in gesprek met de huidige werkgever van MNR. En dat is het Belgische Union Sint-Gilles. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Als Zienhuis dan met het weer.
5: We hebben een vrij bewolkt weerbeeld waarin zelfs een enkele lichte bui wordt meegevoerd. De wind is noordwestelijk en iets minder aanwezig dan de voorgaande dagen. We bereiken windkracht 3. Vanmiddag krijgt de zon iets meer ruimte en het is dan droog bij maximaal een graad of 20.
6: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven.

0: VitaPro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
4: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.

0: Annemiek Groenema. En een bijzondere dag.
1: De Schatkist van Nederland.
0: Het is 20 minuten voor 10, tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En daar verbinden wij ook een thema aan, en dat doen we ook deze week. En ja, het WK is natuurlijk voorbij, maar er is nog wel steeds een Tour de France. Die gaat gewoon nog lekker door. En wat is uiteindelijk de Tour de France, en dan ook met name Radio Tour de France, zonder die amazing stroopwafels? Nou, we gaan even terug naar maart 1979. Twee straatmuzikanten, Wim Kerkhoff en Fred Pieck, die gaan dan met elkaar in de zee. En omdat ze in twee talen zingen, besluiten ze ook om voor een tweetalige naam te kiezen. Dus de Amazing Stroopwafels, die zijn geboren. Nou, ze spelen op straat, maar tegelijkertijd ook in zaaltjes, in cafés, sociëteiten en clubs. En de leukste muziek, die komt uit hun handen. Bijvoorbeeld deze, Tropisch Nederlands.

1993. Er is niet veel veranderd in de wereld. Rutje Kort was het en vrede. Goed, we gaan straks eens even kijken hoe het met de Harm is. Want die gaat natuurlijk vandaag van start voor de derde week. En de derde etappe van de trekkertocht. Eerst even luisteren.

0: Drenthe met Smoorverliefd.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is 10 minuten voor 10. Oftewel, het mooi moment om weer die trekker aan te gaan slingeren. En het is week 3. En in dit geval is Harm degene die de hele week een lekkere trekker gaat besturen. Je hebt volgens mij de korte broek niet aan vandaag, Harm.
3: Ik heb de lange box aan het trekken, Wim.
0: Nou,
3: het wordt niet zo heel warm. En we moeten over de vlakte vandaag op de trekker. Ik doe de lange box aan.
0: Eigenlijk, hey. Hey, waar sta je op dit moment? Ja, het eindpunt van vrijdag. Maar neem ons nog even met.
3: We zaten nog in Bundeveen. Daar heeft de trekker het weekend doorgebracht. En zo te zien is het er goed af voor maar in Leupal. Die heeft er zin aan.
0: Dat is mooi, ja. En,
3: de Veenkolonie, we gaan... Toe maar, Wim.
0: Nee, en je hebt de tank vol?
3: Bijna. Er wordt nog even, want er is hier in de buurt geen tankstation. Maar er komt nog op dit moment een aan met een jerrycan vol diesel. Dus we zorgen dat de tank vol is.
0: dat
3: geen reden is om te stappen in ieder geval.
0: Hartstikke goed.
3: De diesel komt eraan.
0: En wat ging de route vandaag naartoe? Welke kant gooi je op?
3: Nou, we gaan richting vanaf hier Bundeveen en dan richting Eerstek Slomo. Moet je op Steve nadenken. Valtenmoord gewoon langs Valten. En we eindigen uiteindelijk in Exlo. En er is misschien nog wel ruimte om een beetje een keer een afslagje te nemen. Maar dat ligt er ook aan. Of mensen wat wil dat zien. Of ergens met ons over wil praten. Dan kunnen ze natuurlijk gewoon melden in de studio.
0: Ja,
3: en dan komt dat wel bij ons terecht.
0: Kun je allemaal doorgeven op 0592-3311-88. Of je belt dan met ons of je stuurt in mijn appje. Dat kan natuurlijk ook allemaal. Dan ben ik wel beneden, Harm, voordat je op pad gaat. Heb je de route van de Veun een beetje verkend? Of zeg je van, nou, ik ga bedollen pof en ik volg de bodem wel?

0: Nou, dat lijst. En ik ken de omgeving van een klein baby, Wim. Dus, ach. Met dunks. Het was ook nog een wegomlegging hier net. Dus we kunnen nog niet helemaal precies de route volgen, geloof ik. Hmm. Maar we komen al niet, hoe dan ook, we komen al niet weer in Exeloet vanmiddag. Daar ben ik helemaal niet bang voor.
1: Ik ben wel kundig wat dat betreft. Die komt wel vaker in de omgeving. Hè?
0: Ja, maar ik ben wel kundig. Ja,
1: dat is ja, goed zo. Hey, nou, dan meld je dan weer maar voor de eerste bijdrage. En, ik ben benieuwd hoe het allemaal giet vandaag. Ik denk dat je volgens mij een mooie week tegemoet gaat.
0: Het is ik heb er echt zin aan, Wim. Ik ben geweldig.
1: Ja, ik kan me het voorstellen. Goed zo. Mooi, we spelen elkaar dan weer arm.
0: Oké.
1: Yo.
0: Mooi.

treden nog steeds op, weliswaar ook met de nieuwe naam. The New Timeless heten ze dan en wellicht ook nog een keer in een andere formatie. Dit was Where Is The Love aan het eind van het eerste uur. Koffie en Keuvel met de leukste nederpop. Tot slot, Suzanne Freek en Nooit Meer Regen.

0: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Radio A en Hunze.
3: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
2: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10:00.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen de hulpdiensten er aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1:00 vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon-rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze...

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze. Radio A. en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
3: Roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wat 20 euro korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One. Van Vodafone.
10: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Radio Drenthe.
12: Koffie en Keuvel. Met Wim Boer.

0: album Band on the Run. Paul McCartney samen met zijn Wings en dat met Mrs. Vanderbilt.
1: Vriendje of tombola.
0: Het is 9 minuten over 10. Het is zover. Gerrit, hele goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Wij gaan ons spel spelen. Jullie zijn vanochtend ook al begonnen. 4 weken lang Tientje of Tombola.
2: 100 prijzen zitten erin.
0: 100 prijzen. En wij spelen dus 4 keer per dag. En in het weekend dan ook nog een keer natuurlijk. Dus dat is 20, 22 keer, 4 keer, 88 keer uit mijn hoofd.
2: Nou, kijk. Nou, zo, dan hebben we in ieder geval genoeg prijzen.
0: Ja, daarom. Dus we kunnen ook €880 dus weggeven.
2: Ja.
0: Maar,
2: ja.
0: De eerste prijs is er al uit gegaan vanochtend, hè, dacht ik.
2: Ja, dat was een paar RTW Drenthe sokken. Nou, er zitten ook veel grotere prijzen in, hoor.
0: Ja, ik heb even een overzichtje gekeken, inderdaad. Maar een saunabon, maar een dinerbon ook nog. Natuurlijk ook, hoe heet die knol ook alweer? We hebben nog geen naam bedacht, hè?
2: Ons hobbelpaard.
0: Ons hobbelpaard. En moet een naam hebben weer?
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou, als je een naam weet voor het hobbelpaard, dan mag je die ook doorgeven.
2: Dat, dat is ook goed. Wel, ja. Ja. En ja, de tombola is en blijft gewoon populair. Want er kwamen zoveel belletjes vanochtend al binnen.
0: Ja,
2: het programma van Judith. Ja, we konden ze lang niet allemaal aannemen.
0: Mooie koekblikken, zag ik ook.
2: Oh. Dat is
0: volgens mij iets nieuws.
2: Ja, nou, er zitten inderdaad wat nieuwe prijzen in.
0: Ja,
2: klopt. Maar ook klompen. Dat is wel leuk.
0: Och, heerlijk. Mooi, man. Dat doen we door gewoon even een vraag te stellen. En het heel simpel, het antwoord kun je dan doorgeven op 0592-33-1188. Ja, eenvoudiger kunt die maken. Maar het is de keuze dus aan de luisteraar van ga ik voor de tientje of de tombola. Ik zou het wel weten hoor in dit geval. De vraag is, in welke Drentse plaats staat het Museum voor Valse Kunst? 0592-33-1188. Het Museum voor Valse Kunst.
1: One side of me is warm and quiet.

0: gaan ons spel spelen. Aan de telefoon heb ik Roel. Roel, een hele goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Roel, afkomstig uit...
1: Assen.
0: Uit Assen, het mooie Assen in dit geval. Ja. Wat doe je dagelijks heen, Roel?
1: Ik ben al jarenlang gepensioneerd.
0: Och, en dat bevalt goed?
1: Dat bevalt prima.
0: Ja, wat heb je al die dag? Mag ik dat vragen?
1: Ik heb bij de provincie werkt.
0: Bij de provincie?
1: Ja.
0: Kijk eens. En dan op provincie zelf of ergens in de buurtdienst?
1: Nee, op provincie, bij de afdeling Milieu.
0: Bij de afdeling Milieu.
1: Ja.
0: En mooi tijd daardoor?
1: Ja, ja.
0: Een mooi tijd daardoor, denk ik.
1: Ik heb een hele mooie tijd daardoor, ja.
0: Ja, ik heb zelf een poosje rondlopen, maar dan in een iets andere functie. Ik mocht dan wel eens in die statenzaal zitten.
1: Oh ja.
0: Dus ik ben een poosje statenlid geweest daar.
1: Is zo?
0: Ja, de provincie heeft me ook al die wel trokken, inderdaad. De gemeente wel, maar de provincie vind ik ook mooi op zich. Je bent lekker dicht bij de mensen, je kunt wat voor de mensen doen.
1: Ja.
0: Ja, dat is het mooiste wat er is, ja. En hoe kom je nou je dagen bij die deur? Je bent die radio luisteren, een beetje gezellig geweest en dat soort dingen meer? Of,
1: Ik luister de hele dag naar Radio Drenthe om te beginnen.
0: Oh, kijk, om 7 uur ging je aan en om 6 uur ging je weer uit? Of,
1: half 8 ongeveer.
0: Half 8 ongeveer, heerlijk, mooi zo. En jij kwam ons spellen hier nog tegen, je denkt van, nou... Ik weet hier wel een antwoord op. Wij waren op zoek naar in welke Drentse plaats staat het Museum voor de Valse Kunst. Wat dacht jij toen?
1: Dat dacht ik aan Fledder.
0: Jij dacht aan Fledder, hè?
1: En de oprichter was Henk Plenter in Rogeland.
0: Opzakee. Ding, ding, ding. Inderdaad, Henk Plenter. En Sifa, die ken ik dan wel. Want ik ben natuurlijk ook een nogal. Of niet natuurlijk. Ik ben nogal. Maar Sifa, die had altijd zo'n winkelie in het dorp.
1: Ja.
0: Zo'n furnituren shoppie met stukjes stof en alles kon je wel weghalen.
1: Die heb ik ook wel kend.
0: Ja.
1: Maar mijn vrouw die komt weer door, of in Leeuwen.
0: Ah, kijk eens, ja, op die manier. Ja, dan kom je lekker dichtbij. En die vader, weet ik nog wel, want die had dan ook een hele dikke baard, had die Plenter.
1: Ja.
0: Ja, hè? Oh ja, ik haal hem zo nog voor de geest. Mooi, man.
1: Ja, ja, ik ook.
0: Ja, mooi te zien waar dat.
1: Maar een rode koffer.
0: Ja, ja, klopt. Ach, heerlijk. Mooi. Nou, ik mag je feliciteren, Robin. Je hebt €10 winnen.
1: Ja, maar ik dacht van even wat anders.
0: Toch wel, hè? Je gaat een mooi voor het muntje.
1: Ja, laat dat maar doen.
0: Ja. Even, Gert, die zit er al klaar voor. Je hebt hem in de handen, Ger.
2: En ik draai aan de tombola. Hij viel net al een beetje uit elkaar doordat ik hem even op een andere plek neer wilde zetten. Maar gelukkig, volgens mij komt het balletje er nog wel uit. Ja.
0: Gelukkig maar weer.
2: Zo.
0: Ja, je zult toch beleven.
2: Ja, dat hij direct al
0: net de tweede keer
2: gaat,
0: en dan is het feest. Of niet?
2: Nou, eens even kijken wat de prijs is. De tweede prijs van vandaag.
0: Mm.
2: Het is een RTV Drenthe opblaasbare slipper.
0: Een opblaasbare slipper?
1: Oh.
0: Roel, is het voor je linker of voor de rechtervoet?
3: Gefeliciteerd.
0: Hey, dat is hartstikke mooi, gefeliciteerd.
2: Ja, dat behoeft misschien enige uitleg.
0: Ja, ja, klopt. Het is zo'n strandding, hè, is het volgens mij.
2: Ja, zo'n soort luchtbed is het. Ja, dus je kan ermee lekker het water op.
0: Dus Roel, je kunt het water op.
1: Oh, hartstikke mooi.
0: Mooi zo. Hey, een beetje lucht erin en dan komt het volgens mij allemaal goed.
1: Goed.
0: Mooi zo. Hey, blijf even in de lijn, dan gaan we je gegevens noteren en wens ik jou een fijne dag.
1: Ja, oké.
0: Hey, yo, hi.
1: Hey.

0: Kampvuur was het en dat brandende vuur.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Het is week 3 van de Trekkertocht, de eerste editie. En we hebben natuurlijk altijd gehad, we hebben Robert. En vandaag is Harm Dijkstra voor ons voor de eerste dag lekker op stap. En volg mee, ben je helemaal nog niet zo ver? Kom, Harm.
3: Nee, jong, we waren goed nog wel weg. En toen stond er al een hele club volk bij Darsoes in Bunderveen. Dat moet toch wel in mijn pro. Dat ik wel een soort oetswaai-competitie. Heb je dat ook weer?
2: Ja, echt wel.
3: Kwam dat zo?
2: Omdat vrijdag hebben we Robert verwelkomd hier. Nou, en dat was hartstikke leuk. Toen stonden er nog veel meer volk. Maar ja, die ben nu op vakantie.
3: Oh ja, op vakantie. Of aan het werk.
2: Dat zal ook nog kunnen.
3: Oh, een maandag. Hè?
2: Ja, het is gewoon maandag.
3: Jullie kunnen allemaal wel inwachten.
2: Wij kunnen wachten. Wij zijn met pensioen.
3: Ja. Ben je allemaal pensionado's hier?
4: Nee hoor, nog niet.
3: Nee hè?
4: Nee, dat duurt nog een paar jaar.
3: Je hebt nog gewoon vakantie.
4: Nog niet.
3: Oh, nog niet?
4: Vrijdag.
3: Oh, vrijdag?
4: Ja.
3: Nog iets hè?
4: Oostenrijk.
3: Oh, heerlijk. Er komt een collega trekker hier langs die met iets te worden materiaal redden als wat wij doen. Ja, is er nog wat bijzonders van het zomer hier op Bunderveen of niet?
5: Nee. Ja, pleinfeest, maar dat is september.
3: Oh, september?
5: Ja, dan hebben we hier pleinfeest. Dus dan hebben we door.
3: Zo, en dan is hier.
5: Ja.
3: Er wordt nog wel eens gezegd, is nog Bunderveen hetzelfde als Nebun? Nee, hè?
5: Nee, dat is apart.
3: Ja, dat is wel apart.
5: Heel apart.
3: Ja, die spraakverwarring is er nog wel eens, hè?
5: Ja, klopt. Nee, dat is apart, hoor.
3: We willen natuurlijk even, ben hier nou op Bunderveen.
5: Ja, helemaal op Bunderveen, bij Duitsers. Ja, dus.
3: Hartstikke goed. Is hier ook voor de jeugd nog wel wat te beleven, of niet?
6: Ja, ik denk de spelweek.
3: Ja? Wanneer is die?
6: Aan het einde van de zomervakantie.
3: En dan doe jij ook al mee?
6: Nee,
3: ja? Heb jij hier wel een mee dan, denk ik?
6: Ik heb er nog nooit aan met.
3: Nee, toch niet?
6: Mijn broer die wel.
3: Je broer die wel? Je loopt nog hard weg. Die zegt van, ik wil hier beeld. Nou, jongens, ik hoop dat je goed zomer hebt. En wij gaan de veenkolonie van Bunderveen naar Nebun. En dat is wezenlijk wat anders.
0: Hartstikke goed, dank je wel.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
2: De Mobifit aan huisservice. Probeer de scootmobielen en sta-opstoelen gewoon bij u thuis. Onze adviseurs komen graag bij u langs. Maak snel een afspraak. Mobifit.nl.
3: Kom op 1 en 2 augustus naar Streek en Landleven in Exlo. Struin over de ver. Geniet van spectaculaire paardenshows, een leuk kinderdorp, vrolijke hondenshows, ontmoet kamelen en de schaapskudde van Exlo. Gratis entree. Meer informatie op streekenlandleven.nl.
4: Het is exact 10:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen. In een woning aan de Kanaalweg in Bovensmilde is gisteravond een grote brand uitgebroken. Er waren vooral veel rookwolken bij het pand te zien. De brandweer was snel aanwezig om te blussen. Een gewonde is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brand was in dezelfde woning waarbij de politie op 11 juni nog een drugslab aantrof in een schuur. Wat de brand heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Pardon, de paardenmarkt van de Roldermarkt die wordt na 240 jaar verplaatst. Waar de traditionele paardenmarkt al eeuwenlang op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, kiest de organisatie er nu voor de markt te verplaatsen naar de zondag. Voorzitter Margé Emmens legt de beslissing uit.
6: Wij zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de Roldermarkt?
5: In Hoogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hoogeveense Mirjam Hajmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. Daarom is ze een initiatief gestart, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
7: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in een periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen bubbel hebben, vinden we juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
5: En het aantal kinderloze campings in ons land is de afgelopen 5 jaar fors toegenomen. En Drenthe is samen met Gelderland koploper. Van de 23 kinderloze campings liggen er 5 in onze provincie. En er is ook 5 in Gelderland. In Havelte hebben Roger en Ellen Vermeeren al 10 jaar een concept met Adults Only. En die eerste spreker die legt uit wie er zoal langskomen.
8: Dat zijn mensen, nou, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30. Die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven en niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
5: En tot zover. Meer nieuws, dat lees je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
4: Dankjewel, Ger. Als die neus dan met het weer.
9: We hebben een vrij bewolkt weerbeeld waarin zelfs een enkele lichte bui wordt meegevoerd. De wind is noordwestelijk en iets minder aanwezig dan de voorgaande dagen. We bereiken windkracht 3. Vanmiddag krijgt de zon iets meer ruimte en het is dan droog bij maximaal een graad of 20.
10: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van ons.

0: onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.

0: David Bowie op Radio Rente en de China Girl.
1: Wie keuvelt hier?
0: Ja, we komen er natuurlijk niet onderuit over het voetballen van gisteravond, wat ons allemaal toch een beetje bezig hield. En ik had van tevoren, voor het hele WK, want het is nu natuurlijk afgelopen, dus we kunnen even een klein resume doen. Ik heb mezelf voorgenomen, ik wil het eigenlijk wel een klein beetje boycotten. Die hele shitzooi daar. Ja, ik zeg het misschien een beetje plat, maar je snapt ongetwijfeld wat ik bedoel. Het is helemaal, ik heb niet veel gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb bijvoorbeeld Frankrijk om de derde, vierde plaats heb ik niet gezien.
2: Nee, die heb ik ook niet gezien.
0: Nee, alleen de doelpuntjes kwamen even voorbij. En Frankrijk-Spanje heb ik ook niet gezien. En de Engeland-Argentinië heb ik nog wel even gezien.
2: Ja, ik heb nu van de laatste, zeg maar de afgelopen week, heb ik wel bijna alle wedstrijden gezien. Ja, alleen die om de derde plaats niet. Ja, nee. Dan mis je wel die doelpunten. Dat is een beetje jammer, maar goed.
0: Ja, nou, de samenvatting vond ik dan ook prima. Ja, is ook klaar. Ja. En op zich, maar dat merk je ook wel, want ik hoor van, ja, hoe 6-4, hoe kan dat nu dan? Ja, de druk is eraf. Ja. Dus ja, dan denk ik van, ja, dan krijg je dat soort dingen.
2: Ja, Engeland speelde ook niet eens in de sterkste opstelling. Harry Kane, die zat op de bank.
0: Ja, die begon volgens mij op de bank.
2: Ja.
0: Dus ja. Hé, hey, gisteravond, nou, ik denk, ik ga er nog even voor zitten. Voor het hele gebeuren. En dat was gewoon anti-voetbal. Wat we uiteindelijk lieten zien.
2: Dat was verschrikkelijk.
0: De hele wereld was natuurlijk ook wel voor Spanje. Tenminste, voor het grootste gedeelte. Maar dit was echt ongelooflijk. Ik denk, je komt dus in de finale. De beste twee landen ter wereld, uiteindelijk wel. En dan leg je dit voetbal op de mat.
2: Ik begreep ook helemaal niks van. Ja, je zag die statistiek op een gegeven moment in beeld. Hmm. En toen waren we echt al ver in de wedstrijd. Volgens mij was het gewoon nog reguliere speeltijd.
0: Ja.
2: Of inmiddels al in die verlenging. En dat Argentinië gewoon nog nul doelpogingen had ondernomen.
0: Ja, en het aantal passes. Spanje stond op 700 en zij stond op 300. Die verhouding had je dus ongeveer in dit geval. En volgens mij was Messi al met de Vierdaagse van Nijmegen bezig. Ja. Want hij was aan het wandelen, volgens mij, of niet?
2: Nou, die shockte inderdaad gewoon over het veld. Je zag hem ook niet heel enthousiast mee verdedigen. Maar ja, als hij aan de bal was, dan was hij ook wel gevaarlijk. En je zag Argentinië natuurlijk tegen het einde van de wedstrijd dat ze nog wel vol druk gingen zetten. Ja, maar dan denk je, ja, waarom doe je dat niet even iets eerder? Want
0: daarom.
2: Op zich, de kwaliteiten zitten er wel in. Er zijn ook wel sterke schoppers bij elkaar, maar ze kunnen toch ook nog best nog wel aardig
0: voetballen. Ze kunnen best wel ballen, hoor. Maar ze lieten echt helemaal niks zien.
2: Nee, dus, het was echt alleen maar tegenhouden en frustreren. Ja. En maar hopen, volgens mij uiteindelijk, dat het op penalties zou uitdraaien.
0: Ja. Wat vond je van de scheids?
2: Nou, ik zei nog tegen jou, ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom dat doelpunt van Spanje, wat ze eerst nog scoorde, waarom die nou...
0: Waarom die afgekeurd werd. Ja, hij ging hem op zijn teen staan of zo, geloof ik. Hij raakte hem eventjes aan, dus en dan gaan ze wel liggen.
2: Ja, en het duurde nu ook wel weer heel lang dat je dacht van, nou, ik zie een paar overtredingen voorbij komen, waarom trek je geen kaart?
0: Maar ja, dat is eigenlijk... had die gewoon inderdaad ook al een gele of een rode kaart kunnen geven, normaal gesproken.
2: Ja, dat is een beetje het verhaal van Argentinië ook tijdens dit WK.
0: Ja. Maar ja, dan die Argentijn, ik zeg zijn naam steeds verkeerd, Paredes,
2: dat klinkt heel goed.
0: Paredes, Leandro Paredes, die toch een klein beetje doordraait aan het eind. Hè? Ik zag de beelden even voorbij komen en ik had het niet in de gaten, maar hij is dus dezelfde man die zich ook bij het WK in Qatar tegen Nederland misdroeg door die bal poeierhard naar de dugout in te trappen.
2: Ja, hij wordt al een veelpleger genoemd, dus dit is zeker niet de eerste keer. Hij heeft achteraf ook nog de rode kaart gezien.
0: Ja, boefje, in dit geval. En was ook Van Dijk, die werkte toen tegen de grond. Nou, dat is gisteren nog een keer moeten doen, maar dan met de bulldozen vol. Dus afwerken, nooit meer op het voetbalveld komen.
2: Nee.
0: En dan zie je dan tot slot de prijsuitreiking, die heb ik dan niet gezien, want ik denk, ja, het is laat genoeg, ik ga toch naar bed. Ik heb hem vanochtend even teruggekeken. Maar dan zie je dan die Infantino en Trump, die komen dan met de ding aan. En Trump die pakt dan zijn moment of fame weer eventjes. En die blijft daar dus ook gewoon staan. En die aanvoerder van Spanje, nou, die duwt er nog een klein beetje naar de zijkant. Iemand van Spanje deed nog even het YMCA-dansje.

0: richting Trump. En dan blijft die man er gewoon staan. Die wars van alle protocollen. Het gaat alleen maar om hem. Het is zijn show.
1: Ja, nou ja, hij identificeert zichzelf natuurlijk heel graag als winnaar. Dus dan wil hij ook bij de winnaar staan.
0: Ja.
1: En mee op de foto en alle filmpjes.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed. Er is één man in Spanje. Die was natuurlijk heel erg blij dat de Argentijnen geen wereldkampioen werden. Want die kan dan volmondig zeggen...
2: Dag hoor. Kijk,
0: dat is hem, hè. Dus, dat zijn de mooie berichten.
1: Mooie baard is die ook, hè?
0: Dat dacht ik, ja. Carol Emerald is dit met A Night Like This.

0: Kerr Emerald en A Night Like This.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: We zaten net even hier naar de beelden van de dashcam te kijken. En toen, dat deed me denken een beetje aan Remy, alleen op de wereld. Dat klopt wel, Harm, volgens mij, of niet?
3: Nou, zo kun je wel voelen mij hier op de vlakte staan, Wim. Want we werden even afslagen. We staan hier tussen Bunemond en Eerstemond. En ja, op de Drentse Vinkelonie. En dan kun je ervan zeggen wat je wil, maar ja, ik vind het altijd fantastisch. Die ruimte hier, die horizon. Ja, en die wordt natuurlijk deels ook wel bepaald door die grote windmolens die hier staan. Je bent trouwens door net met een aan het werk. Ja, ik vind het wel wat hem. Het is ook een typisch stuk Drenthe. Al die mooie luchten die jij nu ziet. En

0: Ik sta bij Wim Staan. Wim is vandaag de chauffeur van dienst namens de vereniging Vrienden van RTV Drenthe. Wim, dit is ook wel een beetje jouw geboortestreek, hè?
1: Ja, nou, niet helemaal.
0: Niet helemaal, maar
1: wel van de veurholders van mijn vaders kant, zou ik maar zeggen. Die komt door oorspronkelijk uit de Valtemont. De Valtemont, hè?
0: De Valtemont, ja.
1: Ja, dat zegt ze dan. Ja. En ja, die hebt ook echt in veen gewerkt, hè? Dat waren veenarbeiders. En ik noem ze ook wel, dat waren een beetje de slaven van de moderne tijd ook, ja. Hè?
0: Dus, dat was ook buffel, de turfsteking, verschrikkelijk toch?
1: Ja, dat was echt. En hij dan bedenkt dat je zeg maar, dan hij die veenbazen en die hadden dan hun boerderijtje met een kantoortje en een café. Hè, en dan moest je vrijdagsmiddag zijn, je envelopje ophalen. En dan kun je zo door de deur, door het café. En dan moet je eerst met lief vol voezel en dan kooi je weer een hoes uit, zeg maar.
0: Ja, hè, ja.
1: En dan kwijt bij de vrouwen en hij de envelop leeg, zeg maar. Ook
0: ja,
1: al vol.
0: Ja, drama. Maar al dat vlaggen. Allemaal met een schub afgraven. Dat kun je je vast niet voorstellen, maar het is wel zo.
1: Ik vind het altijd zo bijzonder, want ik kom dan van Kleindiek, oorspronkelijk. En als wij dan naar de Valtemont gingen en die waren deur vaalt in. En dan ging hij op een gegeven moment, hij vaalt er nu de reden, dan ging hij echt zo de diepte in. Ja, hè? Ja dat gooi je nog wel, maar dat was altijd wel heel bijzonder. Omdat hij dan richting Valtemont, de tweede Exelmond, die ging echt een leegte in.
0: Ah, leegte wil ik niet zeggen. Het is, je gaat wel de diepte in, inderdaad.
1: Natuurlijk,
0: ja, het is een mooi fietslandschap. Mia, mijn vrouw, die komt van Twijdemond, van Tweedexlomond. Dat is een vrouw van de ruimte. Die moet altijd ook ruimte om zich heen hebben. Ja. Als wij op een camping starten, liefst niet in de bos, maar aan zee of zo. Ja, fietsheid, dat is toch wel het kernbegrip. Ja, en dan die windmolens. Je bent natuurlijk, ja. Ja, alles schiet tegenwoordig op stroom. Jouw bus wil jij nou in rijden, die redt ook op elektriciteit.
1: Zeker.
0: Ja, dat moet toch van hebben.
1: Ja, dat klopt.
0: Er is wel heel veel weerstand tegen West.
1: Nou ja, je krijgt ook wel een beetje het idee en vergelijk het maar een klein beetje met wat er in de provincie Groningen gebeurt, zeg maar. Dat je een beetje als een soort van windgewest wordt zien. Hè? En of nou die ene keer met windmolens en de andere keer met zonnepanelen. En we snappen allemaal dat het nodig is. Maar,
0: ik ben meer een windgewest.
1: Ja, het is echt een windgewest. En je merkt het nou ook, hè? Het weiden hier altijd. Hè?
0: Ja, je weet altijd.
1: Ja,
0: maar dat levert ook wel op.
1: Ja, ja zeker.
0: Dat
1: ja.
0: Is dan weer wel zo. Nou, in de fietsheid van de Veenkolonie, daar begeven we ons vandaag met onze trekkertocht. En we gaan nu die Ginnekaan een stukje over de Mondenweg, want er was een stukje weg afsleuren. Anders zou ik denk ik niet over de Mondenweg komen. Maar we gaan straks rechtsaf en dan gaan de eerste mond in. En hopelijk daardoor nog weer mensen treft. Ik denk het wel.
2: Oh, dat is een
0: volksatje.
2: Ah, jawel, maar je komt wel wat tegen. Mooi zo, tot zover, bedankt weer.

30 jaar geleden was er een hit voor Marco Borsato met Ik leef niet meer voor jou. Het is de 6 minuten voor 11. Straks natuurlijk nog een uurtje koffie en keuvel op deze maandagochtend. En natuurlijk de leukste muziek die voorbij komt. Julio Iglesias, Quiere Me Mucho.

0: Bij Mobifit vindt u een ruim assortiment rollators. Onze adviseurs helpen u graag bij de keuze van het exemplaar dat het beste bij u past. Kom langs of ga naar mobifit.nl.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
2: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Late night shopping in designer outlet Ochtrop. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs.
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
6: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
4: Radio AN Hunze.
6: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
6: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
8: Verse vis, morgen in huis.
9: Grote ontwikkelingen

0: gevolgen.
1: Energiecrisis.
0: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
3: Radio Drenthe.
4: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Cat Creole en de Coconuts en Annie, I am not your daddy.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Hij dende met zijn trekker en zijn wagen over de Drentse Dream. En er komen mooie beelden voorbij. En inmiddels nog wel op de vlakte, maar wel weer wat tegenkomerkunners volgens mij.
3: Nou, we kwamen weer eerst de mond over Dobben, Wim. En we komen bij zo'n mooie wiek hier. En daar start een man en vrouw te vissen. Of die had net de boel weer wat opgeruimd. En ik mag zelf ook hier vissen. Dus ik was even nieuwsgierig of ze wat vangen hadden. En dan bleek daar een Duits

60 jaar oud. Deze Little Bit Me, A Little Bit You van de Monkees hier op Radio Drenthe. Deze maandag de 20e met week 3 van de trekkertocht. Harm die is lekker op stap en inmiddels heeft hij net zijn trekkertje weer aangezet. En dendert hij weer over de Drentse dreven. Dit is Alex Warren, Fever Dream.

onderwijs voor volwassenen was hiermee bedoeld. Adult Education was dat van Daryl Hall en John Oates hier op Radio Rente. Straks de Four Tops en Bernadette. En daarna nog het nieuws uit de regio en zoek het weer. Maar eerst is hier Fanny van Telbop.

0: internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
3: Hey Tess.
4: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Yo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
6: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
7: Het is 11:30. Ga nu met het nieuws uit de regio.
8: Goedemorgen. De paardenmarkt van de Roldermarkt wordt na 240 jaar verplaatst. Waar de traditionele paardenmarkt al eeuwenlang op de tweede dinsdag van september plaatsvindt, kiest de organisatie er nu voor de markt te verplaatsen naar de zondag. Voorzitter Margé Emmens legt de beslissing uit.
9: We zien landelijk natuurlijk dat alles een beetje terugneemt. Hè, zowel de aanvoer van de paarden, maar ook de mensen wat naar de paardenmarkt komt. Nou ja, en dan kom je op een gegeven moment voor een beslissing van, goh, is het dan ook een idee om mensen juist meer de kans te geven door te verplaatsen in het programma naar de zondag van de Roldermarkt?
8: In Hoogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hoogeveense Mirjam Hatsmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. Daarom is ze een initiatief gestart, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
10: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje eigen bubbel hebben, vinden we het juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
8: En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers, zegt de eigenaar.
11: Dat zijn mensen, nou, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus, maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van, nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven en niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
8: Is voor jou, Wim, zo'n camping?
12: Zeker. Ja, ik ben er wel van. Inderdaad. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Mijn kinderen, ook met de kinderen, altijd op vakantie geweest. Natuurlijk gezellig en mooi. Maar op een gegeven moment heb je dat wel gehad.
8: Een beetje rust.
12: Ja, misschien straks weer de kleinkinderen of zo. Maar laat als ik groot ben.
8: Wie weet, binnenkort in de avond.
12: Ja,
8: toch. Een nieuwe vakantie. Nou, dit en veel meer, dat lees je natuurlijk ook op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
12: Dankjewel, Ren.
7: Wat zien we dan met het weer?
13: We hebben een vrij bewolkt weerbeeld waarin zelfs een enkele lichte bui wordt meegevoerd. De wind is noordwestelijk en iets minder aanwezig dan de voorgaande dagen. We bereiken windkracht 3. Vanmiddag krijgt de zon iets meer ruimte en het is dan droog bij maximaal een graad of 20.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ik doe het voor gezonde nieren.
18: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
19: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten.

naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en

0: morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
3: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

0: natuurlijk nog op Radio Drenthe met de Trekkertocht.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht. Met Harm Dijkstra.
0: Het is week 3 van de Trekkertocht en dag 1 voor Harm. En die is gewoon al lekker onderweg. Nou, net nog een stukje onbewoonde wereld. Maar volgens mij, ik zag net weer wat huisnergs erbij komen, Harm.
3: Ja, zeker. We bent van de eerste maand en op de tweede maand aan. En ik sta nu op de Exlover Kiegel. Dat is tussen tweede maand en valde maand in.
4: Tweede maand en valde
3: maand. Ja, en ik sta bij Klaas Boeren en Liesbergen. Die staan hier mooi wat in de tuin te krabben en te snoeien net al. En die staan nu vriendelijk toe te zwaaien. Ik denk, we stopt hier.
4: Ja, zo is dat.
3: Wie ben geboren tweede maand, Jurre Klaas?
4: Ik ben hier in Kielden geboren en getogen.
3: In de Kielden?
4: Ja, hier in de Kielden, ja. Wat verderop.
3: Verderop?
4: Ja, nou verderop. En we wonen nou sinds 35 jaar hier.
3: Ja. Ja. En je kon nog even aan huis wonen?
4: Ja, en zijn een jaar in het oorden.
3: Ja.
4: En kwam dit te koop, dus weer hierin gewoon.
3: Ja, ik heb Het trekt dan toch weer?
4: Ja, dat blijft trekken. Ja. Dat is maar genoeg. Ik heb al een hoog zijn. Ik ben met Tan dat ik nog een poosje monteur was bij hier. Ik ben in Wilkentown. Dus ik ben in heel Europa doortrokken. Maar de meter had die blieder dat je weer in tweede maand bent.
3: Kun je nou eens aan Zaanse Drenthe, die eigenlijk een klein brengdorpje woont, uitleggen waar de charme is om hier op de vlakte te wonen?
4: Dat inderdaad, dat is hier op de vlakte. Je hebt hier ruimte. Ja. En als ik hier in kom, dan zit ik mooi tegen de beelden omhoog kijken. Nou, dat is gewoon mooi.
3: Ja, maar tegen de beelden omhoog, want dat begon inderdaad de hondsrug, hè?
4: Is hondsrug, dat begon dat. En nou, je kan soms als je bezig bent door bij de manege, maar dan even net zicht op. Ja. Dus ik heb ook zijn naartoe wat er down is. Nee, dat is mooi.
3: Ja. Maar door eindig van je vandaag hoe ze Trekkertocht.
4: Nou, en ook hartstikke mooi. En met vuurwerk ook, hè?
3: Oh, ja.
4: Dan zitten we hier mooi in het gat te loeren en een zusterboom Axel en valt en een zuster zal dat vuurwerk omhoog komen.
3: Het is een prachtig plaatje.
4: Dat is echt een hartstikke mooi plaatje dan, ja.
3: En een grondigste kan hier ook wel horen?
5: Ja hoor, best. Het Wijdzee en de Wiedebikwind dus.
3: In Grunnigland is dat natuurlijk net zo.
5: Ja, ik ken het door.
3: Grappig, ja. Ik ken dit plaatje ook, want mijn schoonmoeder die woonde 300 meter verderop.
4: Ik woon in Emmen trouw toch?
3: Die woont nou in Emmen?
4: Ja, dat had ik begrepen, dat ze door in gaan, ja. En Titus ken ik ook wel.
3: Ja, Titus is mijn zwager, ja.
4: Nou, die kwam hier net langs.
3: Oké, okay, ja.
4: Mooi als steken komen met
3: hem. Ik heb hem niet zien. Nee. Ja. Ja, het is een prachtige omgeving.
4: Mooi jongen.
3: De tarwe is riep de gieter straks af. En dan,
4: Hij is al in bezig, maar het was nog niet droog genoeg.
3: Hoe toch niet?
4: Nee, dat wil nog niet lukken.
3: Nee. Van Jan Hemels of Thijs Jan, worden ze van?
4: Thijs Jan. Ja. Doe best gouden broodje. Ja,
3: maar dat kreeg je. Als je schoolfamilie hier woont, hè, dan ben je daar wel geschieden. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Mooie plek. Hoe wil je met aan?
4: Liefst was met
5: Joekaak en masker afknipt. Die was niet
3: uit. Dat is inderdaad niet zoveel charme meer aan.
5: Nee, ik denk eraf met het spel.
3: Komt er dan nog wel weer aan, of niet?
5: Jawel, vangt je op luiden wel weer.
3: Of vangt je?
5: Ja.
3: Vangt je niet meer?
5: Nee, vangt je niet meer.
3: Ja. Moet je de heer ook nog knippen? Of?
5: Nee, dat is van de gemeente.
3: Van de gemeente? Ja. Oh ja. Ik wil je wel voorstellen als je te lang wordt, dat je dan wel eens in mijn schier bent luisteren.
4: Jongens, we hebben geen tijd meer. We zijn allemaal het ouderen van die storm, hè?
3: O ja.
4: Ze heeft hier al even west, maar de rest de kant nog maar.
3: Zijn hier een beeld schade?
4: Hier niet. In de straat, hier en door wat. Maar verderop.

0: als ze valt omhoog gijs, dan zullen ze wel aan elkaar door binnen wel een hele hoop sneuvels.
1: Oh, door, het brug is door.
2: Ja. Brug is en dan verder zitten die wagen. Ja. Ja. Ja.
1: Het haantje zelfs nog vooral aan het leven komt. Die heeft een boom op de auto. Ja. Ja.
0: Ja. Maar he, ik ben toen aan de Roze Zon kwam en een hier zo discount kwam overal kan je betekenen. Ik kwam een stukje door Friesland in, niks. Nee.
1: Oh, echt zo'n zo stroken.
0: Ja. Ja. En gisteren heb ik naar. Ik kwam vanaf. Naar binnen de Veentrouw, maar toen kwam ik ook nog een hele hoop spul tegen waar onder de boom lag. Ja. De, van,
1: maar dan rij je hier natuurlijk wel, hè? Je hebt altijd de wind door de eerste aan.
0: Maar hier was ons niks sneuvels. Ja. En maar verderop veel meer.
1: Maar je hebt ook niet dat hier de pan geregeld van dag of wabbert?
0: Nee, gelukkig niet. Ja. Toen we het kocht hebben wel, dus we hadden een deuk in het dak.
1: Oh, ja?
0: En als ze dan hard waren, dan vloog de pan eraf.
1: Ja.
0: En dan stonden ze mooi in de geur.
1: Dat kan je allemaal gebeuren als je hier op excellent Kiel woont.
0: Ja,
1: nou,
0: ja Kielden zeg ik wel. Ja, tenminste, ik zeg nog altijd Kielden, hè.
1: Ja,
0: het is meer als Bundemond is daar. Ja. Er bleef ook Bundemond, eerste maand, tweede maand, Weringemond. En nee, dat
1: is goed dat je dat even corrigeert. Dankjewel. Wij gaan weer met onze trekkertocht. We gaan richting de Valtemond.
0: De Valtemond, ja.
3: Mooi zo. Dankjewel.
0: Ja, vrij is wel. We zijn maar 66, hè?
1: Ja.

uit Amerika. En dan wel natuurlijk in Limburgse Amerika. Robin Heze was dat met Bestel Maar. 11:45 hier op deze maandagochtend. Koffie en keuvel op Ruidrente. Met mooie muziek en ook leuke luisterplaatjes. Dit is er ook zo eentje. Rupert Holmes, dit is hem.

sommige bevolkingsgroepen die deden dat wel anders. Kissing in the back row of the movies. Dit waren de Drifters. Het is 7 minuten voor 12, het einde van deze maandagsaflevering van Koffie en Keuvel. Wees niet getreurd, we zijn natuurlijk morgenochtend om 9 weer. Straks nog natuurlijk Anouk in de middag. En Ruben hier op de radio, die René zijn show doet. Tot slot, Mr. Mister. Dit zijn ze met Broken Wings. Baby.

naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zeewolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start.

0: sport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
1: Zondag 2 augustus, de 47e Festival De Gouden Pijl. Een bomvolle dag met wielrennen, hardlopen en een kindersportplein. En volop gezelligheid in het centrum van Emmen. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op degoudenpijl.nl.
2: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
3: Had Koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie
6: Radio
5: vindt dat
6: Radio A en Hunze.
7: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
6: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
5: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkenpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
8: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
9: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
10: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
6: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
9: Dit is Radio

0: 1974. De Rebels op Radio Drenthe en Jukebox Jive.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Een hele goede middag. Wat fijn dat je weer luistert. En misschien ook wel kijkt naar TV Drenthe. Dat vinden we hartstikke mooi. Ger, eens even blijven staan.
3: Ja, goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent.
3: Ja, leuk om ook hier weer te zijn.
0: Ik heb de microfoon van Wim weer overgenomen. En tot 3 uur gaan we heel veel lekkere muziek draaien. We gaan natuurlijk het laatste nieuws in de gaten houden. Dat doe jij dan onder andere. Rond 12:30 praat je ons weer bij. Gebeurt er wat bij ons in de provincie momenteel?
3: Nou, er is inderdaad wel wat gebeurd. Al moeten we dan wel even terug naar vorige week. Want in de nacht van woensdag op donderdag, het is vandaag bekendgemaakt, dat dan weer wel, is er een geboorte geweest in Dierentuin Wildlands.
0: Ja, ja,
3: ik zal hem even voorzetten, zodat de mensen die ook kijken naar TV Drenthe een hele leuke foto zien. Het is gewoon een schattig beestje. Dit is een Afrikaanse verrassing. Het is namelijk een waterbok.
0: Ja.
3: Ja, en nou, dat kwam echt als een verrassing voor de medewerkers van Wildlands. Want eigenlijk hadden ze helemaal niet zo goed door dat dit diertje eraan zat te komen. Want de volwassen man van de groep is al op leeftijd. En ook de moeder die vertoonde toch weinig zichtbare kenmerken. Ja, in de vorm van een opbollende buik. En opeens was hij daar.
0: Ah, leuk.
3: Heeft de meisjesnaam gekregen, Diara.
0: Oké, en hij is al, of zij is al te bewonderen voor het publiek.
3: Dat weet ik eigenlijk.
0: Soms wordt het een beetje achtergehouden.
3: Soms worden ze inderdaad nog even achtergehouden. Dus dat weet ik niet of dat bij deze al zo is. Dat hij, nou ja, zal binnenkort in ieder geval wel te zien zijn als je daar een rondje maakt en even gaat kijken. Dan zie je deze waterbok.
0: Ja, en als je nu al benieuwd bent, je kan altijd even naar onze site rtvdrenthe.nl, want daar hebben we dus die leuke foto op staan. Ja, en al het andere nieuws, jij houdt ons de hele middag daarvan op de hoogte. We gaan het

0: Natuurlijk tientje of tombola spelen, daar zijn we lekker mee begonnen. De hele zomer prachtige prijzen zitten daarin. Ja, en...
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: De laatste week alweer en de eerste dag voor onze Harm. Harm, jij bent weer van de trekker gestapt. Waar ben jij?
3: Nou, in Valtemont staan we op dit moment. We stonden in de Kielm te proren en, bij Klaas Boer. En toen stapte er een selectie. En toen stapte al de renting af. En die begon tegen ons te proren. Ik hoorde onmiddellijk al dat Jan Helm op. Herkende je ze gewoon niet. Ik hoorde wel voor duidelijk dat hij geen Valtemonder waren. Of geen Veendrent waren.
4: Klopt. Ik ben een Elmer. Ik ben geboren en getogen in Elm.
3: Ja, dat ben je aan Drent, hè? Een Drentie, zeg ik hier.
4: Ja.
3: Maar goed, even woord hier op Valtemonder. Je hebt ook een tent op een bijzonder museum, hè?
4: Trekker museum van Meunibaga.
3: Door hem wel de trekker in. Dit is zo geen discount op.
4: Ja,
3: ik kan hem ons niet houden. Ik wil het trekkermuseum van Manny Bakker. Nou, we hebben net alleen met Manny Proti. Hij is daar net weer van vakantie. We hebben geluk dat hij erin kunt.
4: Ja, precies. Hè. Ik bedoel, maar ja, het was gewoon zo. Het was ook pure gang, hoor. Maar ik zeg, nou, je kunt kijken.
3: Ja.
4: En,
3: we zijn in
4: benieuwd. Ik ben er net weer van vakantie. Zaterdag weer komen.
3: Dit is geweldig. We hebben hier in mijn rumreden. We staan weer aan de Mondenweg nu. Maar nu midden op Valdemort. En we gaan zometeen kijken wat er te zien is in deze schuur. Die schuur is in 1964 die erop. Dus, en van binnen, het schiet heel bijzonder te wezen.
4: Het is allemaal trekkers. Het is niet meer vol. Ja. Meen je er niks aan de trekkers restaureren?
3: We gaan het beleven zometeen in het museum. En hoe heet het officieel, het museum?
4: Het museum Bakkerslone.
3: Bakkerslone, ja.
4: Dat was de Bakkerslone. Waar nooit de Mondenweg is. Sven, ja, dat heeft ze me ook verteld. Dat ik wist ook niet, maar...
3: Nou, maar zo zit het.
4: Dat is weer mijn tijd.
0: Jij duikt die schuur in, hè? Dat museum. En dan komen we zo weer bij je terug. Harm, tot zo!

0: Chaka Khan en Ain't Nobody. Zal het hem lukken?
1: Radio Drenthe.
0: De trekkertocht met Harm Dijkstra. Om ons al die mooie trekkers te laten zien, of erover te vertellen. Harm is vertrokken op de trekker, is er nu afgestapt en kwam onderweg een trekkermuseum tegen in Valthermond. En als het goed is, sta jij nu in die schuur bij die trekkers. Wat zie je daar om je heen, Harm?
2: En ook, het is onvoorstelbaar. Als je, we zijn op een trekkertocht en dan moet je hier wel in stappen. Ik zie allemaal mooie oude trekkers, maar ik zie in de eerste plaats links van mij een hele grote foto van Meini en Greet Bakker, die 60 jaar trouwd waren in juli. Meini, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja,
3: dankjewel.
2: Je bent de eigenaar van deze schuur en van die enorme verzameling trekkers die hier staat. Hoeveel heb je van die staan?
3: Nou, 44.
2: 44?
3: Ja. Ik ben maar één behars.
2: Ja, dat is al. Ja. Jullie eerste trekker er ook nog bij staan, of niet?
3: Ja, ja. De eerste die gerestaureerd.

0: Ongeveer 30, 20 jaar terug. Ja. Toen ben ik erbij begonnen.
1: Ja, als hobby om te restaureren?
0: Ja, ja. Dat liep me wel leuk zo. Ja. En ik heb een beetje technische kennis, dacht ik. Ja. Maar ach, daar valt er soms nog wat in. Maar het lukt altijd wel weer.
1: Maar toen is het een beetje een hoe de hand gelopen hobby worden, als ik dat zo bekijk, of niet?
0: Ja, ach ja. Nou ja.
1: Maar je hebt achter deze mooie foto, Steve Martin ook de alleroldste trekker ermee. Ja. De foto in weg. Een Fortson, hoe oud is deze mening?
0: Die is van 1938.
1: Van 1938?
0: Ja.
1: En heb ook nog?
0: Hij staat in de loom, zou ik zeggen.
1: Ja, hè?
0: Ja. Even het is genoeg, hem kan ik nog wel even uitslingen.
1: Het is wel heel mooi. Maar wat, ja, simpele techniek eigenlijk, hè?
0: Ja, onverwoestbaar.
1: Dat is al wel.
0: Ja,
1: onverwoestbaar. Fortson klinkt heel Engels.
0: Hij komt ook. Ik heb nog een foto dat er dus te wachten bij Dover. Op de aanhanger, bij de krijtrossen. Ja? Ik heb een foto van. En daar kwam hij weg.
1: Ja. Prachtig, mooi niet? En toen je hem kreeg, zag het er denk ik heel anders uit.
0: Ja, ja, nou, maar dan moet je die oude foto's zien. Die moet je afzoeken. Maar dan zag het er heel anders uit, ja.
1: Dan moet je even onze andere gasten ter orde roepen. Want die maakt oorlog geluk, geloof ik. Zo, klaar. We zijn wat stiller. ja, het bord van 60 valt er al wel af mee. Ja, je zult er helemaal aan. 60 jaar trouw is ook al een nieuwe prestatie.
0: Ja, dat gebeurt maar één keer.
1: Ja, dat gebeurt maar één keer, ja. En hier heb je mooie, dit is misschien nog wel even leuk voor Robert Oosting. Een MAN-trekker. Uit Nieuw-Engeland, hè? Maar uit Duitsland.
0: Uit Duitsland. Uit Augsburg, Noordenberg. Het heet Motorwerken, Augsburg, Noordenberg.
1: Van 1958 is deze trekker.
0: Ja, ja.
1: En dit is, die is alweer gerestaureerd? Of ben je
0: ongerestaureerd.
1: Dit is ongerestaureerd?
0: Ja.
1: Moet je er nog veel aan doen?
0: Nou, niet zoveel. Maar ja, in onderdeel ben ik al achteraan geweest. En die is nog wel te kriegen. Maar het was wel een dikke portemonnee hebben.
1: Ja, dat toch wel, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat wordt niet meer maakt natuurlijk, die onderdeel.
0: Jawel.
1: Ja, ook nog wel?
0: Jawel, jawel, jawel. Jawel. En dan mag ik het even aanwezen. Maar die zit... Dit zijn vergroomde zeestripjes. Nou, die kun je nog zo komen.
1: Oh, toch wel weer?
0: Ja. Iemand de zes op. Nou, mooi 60 euro.
1: Ja, dat ga je alweer weer hè. Dan alleen nog maar over sier.
0: Hobby mag een beetje helpen.
1: Ik heb verteld, ja. Ja. Ja, ik zie allemaal andere merken. Ben er al een bepaalde markt waar je in gespecialiseerd bent?
0: Nou, gespecialiseerd niet, maar ik ben ooit met Nuffield begonnen. En op een gegeven moment was eigenlijk al een... Ik had de meeste Nuffield, die had ik. Nou, en ik vind het restaureren op zich, dat is mijn hobby. Ja, ja. Dat vind ik prachtig.
1: En waarom een Nuffield in die Titan, weet je?
0: Omdat ik die toevallig tegenkwam. Oh, ja. We waren met mijn schoonmoeder aan de vruchten bekeken op plaatsen. En onderweg zo'n Nuffield. Oh, ja. Nou, en dan valt de dag reed op met te denken, Rus.
1: Ja, zo ging dat. Ja, en een aantal leden was dan gelukkig, hè?
0: Ja, ik meen dat ik 13 Nuffield heb.
1: Zullen er eens in mijn ja, lopen? Lukt dat? Een Gertner?
0: Dit was mijn laatste project. Dat was een leuk trekkertje waar hij liep zo mooi. En heel onbekend merk. Ja. Dit is een Gertner. Of Gertner. Ik weet niet hoe je dat in het Frans uitspreekt.
1: Kom uit Frankrijk.
0: Kom uit Frankrijk. Oh. En die is heel degelijk gebouwd. Als je hem zo zegt, het is een Duitse trekker. Maar ja. Toevallig is het. En die loopt prachtig.
1: Ja. En zet er hartstikke mooi uit.
0: Nou ja.
1: Maar ook, hoe oud is dit?
0: Dit is van... van 1955.
1: Het is dan wonderbaar. Ja, het komt natuurlijk ook. Het is allemaal zwaar materiaal, sterk. Ja. En daardoor ook nog zo lang functioneert, of niet?
0: Ja, maar dit is nummertje 224 van de serie. En ik denk dat er nog geen 300 van maakt ben. Nee, wat nou een klein fabriekje.
1: Ik keek hem rond, er is een karmik tussen staan, maar wij komen op een karmik.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, ja. Ja.
1: Oh, ga je die nog heel blieden maken? Oh ja, ik zie hem al staan. Ja, ja, ja.
0: En die is een beetje ouder dan die jullie hebben.
1: Ja. Ah ja, vind ik goed. D439.
0: Ja.
1: Dit is een komboot.
0: Ja, dus laat.
1: Ja, maar ik kijk met jouw al, 66.
0: Ja.

0: Oh, die is, voor mij is dit een manier older die wij hebben.
1: Oké. Nou, ja, maar hij is older.
0: Hij is older, ja. Nou, hier hebben we hier de toekomst. Hij is older, ja. Dit museum, meen je, het is een museum. Er zit ook een groot bord bij jou voor het huis. Komen er nog dagelijks mensen kijken?
1: Nou,

0: dat is een beetje de mens zijn ze. Maar van oude trekkers wil ze alles van.
1: Oh, ja?
0: Ze, nou, komt er dan direct maar bij.
1: Ja. Ja,
0: dus die komt zaterdag. Dus,
1: Mensen die dit erg mooi vinden en geïnteresseerd zijn, kunt u zo aankomen of moet u van de veur nemen?
0: Nou,
1: als je er bent, dan is het.
0: Dat ben je zo. Ja. Laten we het zo zeggen.
1: Precies. Ja. Ja. En wie staat beter wel?
0: Ja. Als ik niet in het zoen heb, of ik geen neerappels schilden en zo, dan ben ik in een schuur.
1: Ja, dat prachtig. Het is makkelijk te vinden.
0: Dat kan doen.
1: Ja.
0: Ja,
1: en restaureren, dat wil je ook nog gewoon deur doen?
0: Ja. Ja.
1: Je bent al 4 keer aan de heup geopereerd, maar dat wil er nog wel om?
0: Jawel hoor.
1: Ja,
0: en dan schokt het een
1: beetje. Ja, dat kan ook altijd wel. Nou, het is makkelijk te vinden, het is midden op valt de mond. Hij over de rondweg gaat op de kruising van het Zuiderdiep en de Mondenweg. En door zit het museum van Manny Bakker. Ik ben echt onder de indruk van al die prachtige. Er ziet trouwens ook nog een hele moderne.
0: Die boerderij had ik nog op mijn eigen bedrijf. Die heb ik al.
1: Ja.
0: Maar die is ook al van 1999.
1: Ja, maar ja, in vergelijking met al die andere jongens is die grote Kees dus die nog wel heel modern.
0: Ja, maar die brug ik dan met een aanhanger en dan ga ik dan met naar de tentoonstelling. Een paar trekkers erop.
1: Oh, ja.
0: Schoon oort.
2: Harm, realiseer jij je wel dat je door moet? Ik snap dat het heel gezellig daar is, maar je hebt tot 3 uur de tijd om je eigen bestemming te halen.
1: Als dat kan het in 3 kwartier, maar we hopen onderweg toch nog wat leuke dingen te komen.
2: Ja, daarom. Hey, dankjewel, hè. Succes nog even. Doei.
1: Goed zo. Jojo.
2: En mocht je dat nou willen zien ook, al die prachtige trekkers, aan het einde van de week komt er een compilatie online en ongetwijfeld zit dit erin. Dan kan je al die trekkers van Manny Bakker uit Valthermond zelf zien.

0: het weer tijd voor Bourgondisch Bijlen. Dit jaar helemaal in Duitse sferen. Geniet van heerlijke culinaire proeverijen, live muziek en volop gezelligheid op het plein achter het gemeentehuis in Bijlen. De toegang is gratis. Mis het niet. Kijk voor het programma op www.beleefbijlen.nl.
1: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leadwinkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leadsjeans.nl.
2: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
3: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
2: Borgstee, Assen.
4: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Half 1 exact is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
6: Goedemiddag. In dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Devassa waterbok. De kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat in het Nederlands geschenk betekent. De verzorgers die zagen de geboorte niet aankomen, want de volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. En ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. Het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe. Onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers, zegt de eigenaar.
7: Dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, sowieso 18+. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven. En niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
6: En in Hogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hogeveense Mirjam Hajmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. Daarom is ze een initiatief gestart, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
8: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen bubbel hebben, vinden we juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
6: Tot zover. Meer nieuws, dat lees je uiteraard op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
5: Ger, dankjewel. Het weer nog. Hans Nienhuis, goedemiddag.
9: Mooi, en ook goedemiddag.
5: Wat een ommezwaai dit weer.
9: Ja, het is wat anders dan vorige week. Hè? Nou. Wat dat betreft is het vooral voor het zuiden van het land echt een ommezwaai geweest. Want die hebben al wekenlang veel warmer weer gehad dan wij in het noorden. Maar ook bij ons is het wel een aantal graden inleveren, hoor. Als je nou op de thermometer kijkt, op dit ogenblik 19 tot 20 graden. Dat is een paar graden onder waar we klimatologisch gezien recht op zouden hebben. En de komende dagen lijkt het er ook op dat we die jaar normaal niet eens gaan halen. Dus we zullen het ermee moeten doen.
5: Oké, en qua regen krijgen we dat ook nog wat?
9: Nou, dat valt eigenlijk nog wel mee, of tegen, net wat je wilt. Want ja, het wordt natuurlijk wel wat droger in de toplaag. Vandaag blijft het gewoon de rest van de dag droog. Als er nog iets valt, is het zo'n sputtenbuitje die je niet kan meten. Maar ik ga ervan uit dat er eigenlijk helemaal niks meer valt. Geleidelijk krijgt de zon ook meer de ruimte vanmiddag. Maar het blijft een gemengd weerbeeld met zon en bewolking. En die noordwestelijke windkracht 3 tot kracht 4, ja, die blijft ook waaien. Is wat minder pittig dan gisteren en eergisteren, maar nog steeds wel een smaakmaker vandaag. De temperatuur die zakt vanavond vrij snel, want het klaart ook breder op. En vannacht is het een graad of 9. Morgen, dat lijkt de mooiste dag van de week te worden. Wisselend bewolkt, gemengd bewolkt moet ik eigenlijk zeggen. Soms brede opklaringen met best veel ruimte voor de zon. Maar ja, die bewolking is er ook wel. De temperatuur is wat milder dan vandaag. 21 tot misschien 22 in de kop van de provincie. Net iets over 22 in het zuiden van Drenthe. Bijna de jaar normaal, maar net niet, want dat zou 23 moeten zijn. We zijn bijna bij de heetste tijd van het jaar tenslotte, de hondsdagen naderen. Maar het is vooral die zonmorgen die eigenlijk veel goed gaat maken. Geniet er maar even van, want woensdag zwaait het de andere kant op. Dan komt er met een stevige noordwestenwind kracht 4 tot 5 koelere lucht onze kant op. Maximaal een graad of 19. En dat is ook voor donderdag de temperatuur. Dus beide dagen zijn koeltjes. Vrij stevige noordwestelijke wind erbij. En op woensdag ook neerslag. Dat is niet echt neerslag van betekenis. Maar het is net aan een beetje druiderig. Het blijft allemaal net nat buiten, dat idee. Maar het gaat niks aanbrengen voor echt voor de planten en dat soort dingen. Een beetje, ik zal het zo uitdrukken, een beetje vervelende zomerdag.

0: Nou, donderdag blijft die temperatuur bescheiden, 19 graden dus, maar dan is het wel weer droog. In ieder geval vanaf het middaguur. In de ochtend zou het nog wat kunnen sputteren. En dan lijkt vrijdag toch weer een aardige dag te worden met 22, 23 graden. Een mix van zon en bewolking, waarbij de zon waarschijnlijk vooral in de ochtend dominant is. En eindelijk zijn we die noordwestenwind dan even kwijt. Die gaat naar het zuidwesten. En dat is het begin van een paar dagen die wat warmer lijken te verlopen, maar ook sterker wisselvallig worden, met in het weekend kijk op neerslag van betekenis.
1: Oh, oké. Nou, we laten het allemaal maar op ons afkomen. Hans, dankjewel hè.
0: Fijne middag.
1: Doeg.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
3: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
2: En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Anouk in de middag met

Liedjesfestival liedje. Drents Liedjesfestival. Won Leo Moorman met dit liedje Knooi. Je luistert naar Radio Drenthe en als je TV Drenthe aandrukt, dan zie je hem rijden. Onze Harm op de knalrode trekker. Waar hij momenteel rijdt, ik weet het niet precies. Ik ga

Ed Sheeran op Radio Drenthe, Azizam. Buinenveen Exlo, dat staat op het programma. Voor onze Harm op de rode trekker tijdens de trekkertocht. Alweer de laatste week, wat jammer. En gaat het dan toch snel? Valtemont heeft hij net achter zich gelaten. Ja, en dan toert hij zo op Valte aan, hè. Mocht je daar in de buurt wonen, ja, het is niet te missen. Hou hem even aan, ook als je weet of...

0: je gelooft het niet, maar ze treden nog steeds af en toe op. Spargo en Just For You. Ger, zie jij dat uit je ooghoek? Wat gebeurt daar op die trekker?
1: Ja, ze zijn ergens gestopt.
0: Ja. Ik zie de mannen rondom de trekker en die grote aanhanger lopen. Maar wat daar aan de hand is bij onze trekkertocht en Harm, ergens rondom Valten...

0: Keating. Life is a rollercoaster, zo is maar net.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
3: Nou, ik hoop dat we antwoord krijgen op de vraag: waarom stop jij zomaar aan de kant van de weg met je trekker? Harm Dijkstra, goedemiddag.
4: Ja, maar ook dat kan ik me voorstellen dat je die vraag stelt. Omdat hier echt wel wat te zien is. We zijn namelijk vanuit het veen het zand weer opreden. We zitten weer op de Honzerug. En we zijn in Vaalt aankomen. En in Valtendoor is een echte schans nabouw. Die hebben hier vroeger ook ooit staan. Hoe het nou precies staat, dat weet ik niet. Maar het is wel heel bijzonder. Als je toch kijkt, die Valden, die bent hier. En kennelijk was dit vroeger een strategisch punt. En moesten door soldaten tegengehouden worden. Ik loop even naar een van die soldaten toe. Ik heb wel donkerbloem vermoeden dat niet van die echte goede gesprekspartners bent. Het is ook wat een rare stijl klimmen hier om erop te komen. Maar, nou, dan ben ik in de vakantie wel wat wend. In de barring in Noorwegen. Maar zelfs onze cameraman Gert, die klimt met de boom toe. En ja, de Valter Schans is terug, studeer. In 2022 hebben we een groot gedeelte van de Walden en Kanalen in ere hersteld. Het wordt nog mooier, studeer. Nou, waarom of dat nog mooier wordt en hoe? Misschien dat nog wel gewaar worden kunt. We hebben in elk geval met ons trekker die weer van het veen naar het zaand opgaan. En van hieruit vertrekken wij straks weer, nou ja, over de Honzerug richting Exel.
3: Ja, hey, blijf je daar nog even staan? Dat als er nu iemand luistert, mensen naar je toe kunnen komen die meer daarover weten? Of ben je van plan om meteen weer op de trekker te stappen?
4: Nee, we willen nog even plekjes toeren en zo en wat drinken. Er is wel een mooie plek om daar even te doen. Dus als de mensen in de buurt bent hier in Vaalt, die ons wel even wat vertellen wil over het wel en wee van deze schans. Nou, Geert, kom hier even naartoe. Pak de fiets of lopen of de auto of geef niks hoe hij het doet. Maar we starten hier nog wel even. We willen hier even een plekje toeren en een kopje koffie drinken en zo.
3: Ah, lekker man. Wat heb je erop hard vandaag?
4: Ja. Ik heb krentenbollen met kees met een manoek.
3: Altijd goud. Lekker eet zo. Doek.
4: Ja. Oh, mooi.
1: Kom naar het grootste internationale springconcours CH De Wolde. Van 16 tot en met 19 juli en van 23 tot en met 26 juli in Veningen bij Zuidwolde. Met Nederlandse en internationale toppers aan de start. Topsport, gezelligheid en gratis entree. CH De Wolde mag je niet missen. Kijk voor meer info op chdewolden.nl.
5: Aan tafel.
6: Zo.
7: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
6: Ik heb niet gekookt. Dat heeft echt met Jan gedaan.
7: Heb je een nieuwe vriend?

0: Thomas?
1: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
2: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl. Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale
4: Radio
3: systeem?
4: Radio A en Hunze.
5: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
4: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
6: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
7: Dit is Radio A en Hunze.
8: Radio A en Hunze.
7: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
9: Horen, beter leven. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
12: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
13: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Anouk in de middag met Anouk.

0: Ze is pas getrouwd, hè?
1: Heeft niet de achternaam van een man aangenomen. Is gewoon Taylor Swift gebleven. I knew it, I knew it.
2: De slingerplaat.
3: Nou, volgens mij vrij anonieme bruiloft.
1: Ja, later letten er wel wat beelden uit, inderdaad. Maar,
3: duizend mensen op de gastenlijst, volgens mij.
1: Ja, allemaal bekende namen.
3: Ja.
1: Maar goed, zij heeft hem toch ook ten huwelijk gevraagd?
3: Oh ja, is dat zo?
1: Ja, dat dacht ik.
3: Dat heb ik niet helemaal meegekregen.
1: Tijdens iets dat ze hem gewoon publiekelijk ten huwelijk had. Dan moet ik even nazoeken. ben jij trouwens getrouwd?
3: Ik ben niet getrouwd, nee.
1: Nooit op je knieën gegaan?
3: Nee,
1: ik ook niet. Wij leven in zonde.
3: Och, ja.
1: Wij gaan ons maar richten op de slingerplaat.
3: Ja.
1: We zoeken wel liedjes rondom een bepaald thema. En eigenlijk is die pas net ontstaan toen wij Harm bij Mijnen zagen.
3: Ja, nou inderdaad, want die heeft een trekkermuseum. Dus die heeft heel wat trekkers daar in zo'n loods staan. Dat is een mooie verzameling. Hij zei ook al eerder eens, ja, het is net eigenlijk een soort postzegelverzameling. Hè? De een die doet dat,
1: anders,
3: maar dan is het een beetje uit de hand gelopen. En het is allemaal wat groter. En dus dan met trekkers, ja, zo verzamelt bijna iedereen wel iets.
1: Ja,
3: verzamel jij eigenlijk iets?
1: Niet specifiek.
3: Nee.
1: Nee, jij ook niet, hè?
3: Nee.
1: Nee.
3: Ringen ook al niet?
1: Nee, ook niet. Nee. Daar zijn we ook heel slecht in. Nee, mooie momenten heet dat.
3: Ja.
1: Nee, maar wij dachten, liedjes waarin iets bezongen wordt, wat je kan verzamelen. En ik noem dan gekscherend die momenten, maar je kan natuurlijk van alles verzamelen. Ik was er niet zo 1, 2, 3 opgekomen om een trekkers te gaan verzamelen. Maar mijne die heeft daar een fantastische schuur in Valthermond. En die heeft er ook een museum van gemaakt. Kan je ook komen kijken. En onze man op de trekker, die bezig is met de trekkertocht, Harm, die ging daar even kijken. Ja, en toen dachten we dingen die je kan verzamelen. En toen dachten we dus aan postzegels, aan munten, aan... Maar ja, je kan van alles dus verzamelen. Mijn buurvrouw, die verzamelt kippen.
3: Oh.
1: Geen echte, maar plaatjes van kippen bijvoorbeeld.
3: Ah, oké. Okay.
1: Ja, en beeldjes van kippen.
3: Ja, nou dat, vroeger heb ik ook iets vergelijkbaars gehad. Toen verzamel ik olifantjes.
1: Oh ja.
3: Ja.
1: Ja. Nou ja, als jij een liedje weet waarin iets bezongen wordt dat je kan verzamelen, dan kan je naar de studio bellen. 0592-33-1188. Wij hebben 26 liedjes nodig. 26 liedjes waarin iets bezongen wordt. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal verzameld kan worden. En waarom nou 26? Omdat we er graag een letter van het alfabet aan willen koppelen. En dan even voor twee het rad met het alfabet erbij pakken. En dat jij er dan een mooie slinger aan gaat geven. En dan kijken we bij welke letter stopt die en welke plaat hebben we erachter gehangen. En dan gaan we die even helemaal draaien. Dus dat rad moet vol. En eens even kijken wat de eerste verzameling wordt. Goedemiddag met Anouk.
4: Ja, goedemiddag Martin.
1: Hallo Martin, waar ben je vandaan?
4: Vanuit Roden.
1: Vanuit Roden. En verzamel jij iets, Martin?
4: Vrachtwagens.
1: Ja, miniatuur of echt?
4: Miniatuur.
1: Oh, ik ga even schrikken.
4: Ja, zoveel ruimte heb ik niet.
1: Nee, want voor die trekkerverzameling ook, hè. Daar moet je wel ruimte voor hebben.

0: Ja, dat moet je wel ruimte voor hebben, ja.
1: Hey Martin, wat is jouw eerste idee qua liedje?
0: Seven Son van Iron Maiden.
1: Dat is een beste.
0: Ja, dat is een verzameling van jongens, hè?
1: Ja, dat zei ik al. Je kan alles verzamelen.
0: Ja, je kunt alles verzamelen, ja. Dus,
1: Jij bent gewoon een Iron Maiden fan en wil dat graag op het rad hebben.
0: Ja, een hele grote.
1: En je weet het, hè? Als je als eerste belt, dan mag je de letter bepalen. Nou, roept hij maar.
0: Nou, maar dat de K van Kamps.
1: De K van Kamps. Staat erop, ja. Dankjewel.
0: Oké,
1: okay, doei. Nou ja, we hebben eentje. We gaan naar de volgende. Goedemiddag met Anouk. Met wie spreek ik?
2: Ja, met Helga Orrus.
1: Oh, dat versta ik bijna niet. Wat zeg je?
2: Helga Orrus.
1: Dag Helga, versta ik. Heb je hem op de speaker, Helga?
2: Ja, ik sta hem eraan.
1: Ja, graag.
2: Nu is het duidelijker?
1: Ja, nou klink je een beetje dichterbij.
2: Oké.
1: Okay. En verzamel jij iets, Helga?
2: Ja, tulpen, hè?
1: Oh, je verzamelt tulpen. Oh, en ik voel al een liedje aankomen.
2: Ja, tulpen uit Amsterdam.
1: Ja, leuk. Zetten we erbij, dankjewel.
2: Ja, is goed.
1: Doei. Nou, dit gaat dan lekker. 0592 33 11 88. Even kijken of ik nog eentje kan opnemen. Hi, met Anouk.
3: Uit wachtrij.
1: Oh, uit wachtrij. Wie heb ik daar uit de wachtrij? Hoi, met Anouk.
4: Hi, met Ina.
1: Hallo, Ina.
4: Een klomp met een zuiltje van Wilma.
1: En wat verzamel ik dan?
4: Klompen.
1: Klompen? Heb jij veel klompen? Ja. Heb jij veel klompen in huis?
4: Nee, niet één.
1: Dat meen je niet.
4: Nee, mijn man staat lampen. Oh, dat is overmaat van mij.
1: Lampen?
4: Ja, ik zal hem even vragen. Tjerk, hoe heet die lamp die je hebt? Oh, Petromax.
1: Petromax lampen?
4: Ja, Petromax lampen, die staat uit.
1: Ger is denk ik ondertussen al aan het googelen, want hoe zien die er precies uit dan?
4: Petroleum druklampen zijn dat.
1: Oh, en hoeveel heeft hij er dan?
4: Te veel.
1: Je bent er echt niet blij mee, hè?
4: Nou, nee, ze staan boven, hoor. Hij heeft 3 vitrinekasten vol.
1: Ja, en nu is het klaar omdat ze vol zijn? Of,
4: nee hoor,
1: krijgen ze nu
4: weer een...
1: Ja?
4: Nee hoor, als hij weer een specifieke ziet, dan koopt hij die.
1: En dan gaat er ook één weg, of niet?
4: Nee.
1: Gewoon erbij,
4: nee.
1: Hè? Ja, dat is het hele idee van verzamelen
4: en
1: sparen.
4: Kleine harder met z'n lampen.
1: En jij helemaal niks?
4: Nee hoor, nee. Oh. Nee, ik spaar geluk.
1: Ach, dat zijn mooie woorden. En als je daar maar wat van hebt, dan is het leven mooi, toch?
4: Heb ik, zeer zeker.
1: Hey, dank voor het bellen.
4: Okay,
1: doei.
4: Dank je, hoi.
1: Hoi met Anouk.
5: Mooi met Jelmer.
1: Dag Jelmer.
5: Hoi. Ik zat aan het liedje van Bonnie Sinclair te denken. Want ze zingt over poppen en over knikkeren.
1: Kom je buiten spelen?
5: Ja.
1: Ja, die inderdaad. Nou, dat kan je allebei verzamelen. Zetten we erbij, dankjewel.
5: Precies, dankjewel.
1: Doei.
5: Hoi.
1: Nou, dat gaat wel goed komen, want de telefoon blijft maar gaan. En in de app zie ik ook mooie suggesties binnenkomen. Verzamelen is het thema.

0: De nieuwste van Chris de Roo uit Drenthe. Grote vriend.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ga even naar mijn andere grote vriend, Harm Dijkstra. Goedemiddag. Is er iemand bij jou gekomen?
3: Ja, daar Anouk. Ja, zeker. Want terwijl we hier het weerbericht even opnamen, kwam Simon Mulder, de overbuurman, even de boeren lopen. En die was wel even nieuwsgierig wat we hier deden. En wij waren wel even nieuwsgierig, Simon, hoe dit allemaal zo ontstaan is, die schande. Want zoals die drie nou stiept, stiept het er nog niet zo lang, hè?
4: Nee, ongeveer, nou, je hoort drie leden, dat is alles.

0: Dus eerst de grondonderzoek West, waar het precies lag. Ja. Hij loopt nog een stukje door min toen.
1: Oh ja?
0: Ja, maar dit is maar de helft, hè?
1: Oh ja.
0: De andere helft, die lag zo'n beetje ter aan de boerderij, bij mijn huis langs. En ze hebben ook opgroving dan.
1: Ja.
0: Dus in de grond keken
1: we. Het was natuurlijk op zich een hele logische plek, hè? Want je zult zeggen, waarom dan hier? Maar hier achter ons, gooit veen in. Het is nou allemaal afgerond, maar dat was in 16 zoveel nog niet zo.
0: Nee, dat was nou, meter water tien of één. Ja. Dus, en dit was het pad Noord de Rapel, door het klooster.
1: Ja.
0: Het klooster lag ook hoger.
1: En het was de jonge republiek nog. De zeven provinciën, hè, en dat moest verdedigd worden.
0: Ja.
1: En dan was dit een hele strategische plek om meteen mannen als bomberen en zo te verdedigen.
0: Ja, ja, zo ging dat. Ja. Ja, hier hebben wel wat mensen lopen. Hier is niet vochten, wat ik begrepen heb. Dus, maar hier hebben wel mensen leeg. Het zal worden. Dus, hier is ook kanon van, een oud kanon. Die is nou ergens hier in Drents Museum, of hij wordt gerestaureerd.
1: Weet je, moet je dat eens voorstellen. Dat diepe gat wel weer zo één keer uit veen. Dat was dat toen helemaal nog niet.
0: Nee, dat was 8 tot 10 meter veen.
1: Ja.
0: Dat is allemaal afgeroomd.
1: Allemaal op schuppen geweest.
0: Ja, allemaal met scheepjes afvoerd.
1: Ja.
0: Allemaal door meneer Den Haag, Amsterdam, ja. Rotterdam. Ja. Om de kachel door mijn warm te halen.
1: In het westen van het land, we ze warm van de turf hier.
0: Ja, ja, van de goedkope turf.
1: Ja, van de goedkope turf.
0: Ja.
1: Jouw vader heeft er ook nog...
0: Nee, mijn opa.
1: Die opa.
0: Ja, mijn opa heeft in Emmer Kompas nog een knol aangeroomd.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we wel verteld. Dus, die hebben ook aan de knol aangewoond.
1: Ja.
0: Dus dat is de lange stroer in Kapas.
1: Aan het kanaal woon van dezelfde graam, hè?
0: Ja.
1: Dat is bijzonder.
0: Ja. En mijn pa is door geboren en groot worden. Ja. Dus,
1: maar jij hoeft niet bang te zijn, Simon, dat je hier nog weer hoezen voor je hoes krijgt, hè?
0: Als het goed is niet, nee.
1: Nee,
0: dit was de ideaal plekje.
1: Stopt er veel mensen hier in de kring?
0: Ja, toch wel regelmatig.
1: Ja,
0: fietsers. Er komt één keer in de zoveel tijd als het toeristische seizoen is. Dan stopt hier de bus.
1: Ja.
0: Nou, dan is die man of 60 lopen.
1: Ja.
0: Ja, toch alles even lezen, allemaal bekijken. Het is wel mooi, ja.
1: Prachtig en mooi. Mooie strategische plek. En wat ons toch even terugbrengt in de oude geschiedenis van Oostland. En waar ze vroeger toch alles heel bezig moesten om de boel te verdedigen. Onder andere met deze schans die in 2022, dacht ik, hè, weer...
0: Zoiets is weer allemaal...
1: Opbouwd is.
0: Ja.
1: Nou, hartstikke mooi. Mooie plek.
0: Ja, ideaal.
1: En laten we maar wie is mee wezen.
0: Ja, dat is mooi uitzicht zo.
2: Ja, dat komt minder, zeg maar dan, hè? Ja. Op zo goed.
1: Ja, dat komt minder. Ja, dat is een mooie dreigend uitdrukking. Ja. Oh, komt minder.
2: Ja, nee, hartstikke mooi. Weten we dat ook weer.
0: Hey,
2: dankjewel, hè. En succes nog even verder je rit. Ja? Tot zo.
1: Dankjewel. Jojo.

0: Drenthe. Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit de provincie hoor je zo.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook alle skits in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Bessen of Assen.
4: Weekend werken? Word zelfstandig kok bij Mennega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Mennega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@mennega.nu of kijk op mennega.nu.
5: Had koe worden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
0: 2:30 geweest. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ger Hensen.
6: Goedemiddag. In dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Defassa waterbok. En de kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat in het Nederlands geschenk betekent. De verzorgers die zagen de geboorte niet aankomen, want de volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. Het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers die zijn heel divers, zegt de eigenaar.
7: Dat zijn mensen, nou, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus, maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven en niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
6: In Hogeveen wonen mensen met veel verschillende culturen en achtergronden. En volgens de Hogeveense Mirjam Hatsmoussa mogen ze elkaar wel wat vaker opzoeken. En daarom is ze een initiatief begonnen, Stichting Mensenkracht, om dat voor elkaar te krijgen.
8: Ons doel is eigenlijk om de sociale cohesie te versterken, maar ook om iemand in gesprek te laten gaan met iemand met wie je dat normaal eigenlijk niet zou doen. En juist in de periode waar mensen heel erg gepolariseerd zijn en we eigenlijk in een wereld leven waar mensen met bepaalde vooroordelen denken en een beetje een eigen bubbel hebben, vinden we het juist heel nodig dat mensen met elkaar praten.
6: Tot zover. Meer nieuws lees je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
0: Ger, dankjewel. Heb ik Hans nog met het weer, Hans Nienhuis.
9: Deze middag krijgt de zon geleidelijk iets meer ruimte, maar de bewolking blijft ook de hele middag aanwezig. Het blijft wel droog en een noordwestenwind bereikt kracht 3 tot in de kop net kracht 4. Het is maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het ook droog en vannacht koelt het af tot een graad of 9.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder...

0: zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Anouk in de middag.

0: lockdown. We gaan eens even kijken wat er is binnengekomen.
1: De slingerplaat.
0: Onze Harm is begonnen aan de trekkertocht, de laatste week van de trekkertocht. En hij reed door Valthermond en toen stopte hij bij het trekkermuseum van Meinie Bakker. En die bleek gewoon, ik meen, wat zei die 42 trekkers in zijn schuur te hebben?
2: Ja, dan moet je wel de ruimte hebben. Ja. Dat zou niet iedereen kunnen, zo'n enorme verzameling.
0: Nee, en hij heeft het ook opengesteld, dus je kan er ook komen kijken. Dus ja. Het is ook gewoon een beetje een museum geworden.
2: Ja, en het leuke is eigenlijk dat de afgelopen weken tijdens de trekker toch er wel meerdere verzamelingen zijn verschenen, bedenk ik me zo. Want er is ook wel volgens mij fietsen, iemand die fietsen verzamelde en iemand die volgens mij ook wel trekkers verzamelde. En zo zijn er nog wel wat verzamelingen voorbij gekomen tijdens de trekkertocht.
0: Ja, daar zit natuurlijk een thema in en daar zit natuurlijk ook muziek in. Want ja, er wordt vast wel bezongen over dingen die je kan verzamelen, want het kan ja, over van alles zijn. Wij hebben dat oproepje gedaan en er zijn al wat suggesties binnengekomen qua liedjes. We hebben er 26 nodig. We laten even een paar suggesties horen. Greet bijvoorbeeld kwam met dit liedje.

0: goed bewaren.
1: Ja, als je iets verzamelt, dan bewaar je dat natuurlijk.
2: Als je ook wil dat het goed blijft.
1: Ja, ja. Ja, in een doosje. Dus ik vond dit een heel toepasselijk liedje.
2: Ja.
1: Maar er zijn ook dingen, echt bewuste dingen die je kan verzamelen. En ik vond die suggestie van Nelly ook wel grappig.
2: Ja, zeker. Er zijn heel veel meisjes die natuurlijk vroeger met Barbie speelden. En ja, dat kan ook een heuse verzameling zijn.
1: Als jij ook nog een passend liedje weet.
2: En als je echt zo'n hele oude Barbie nog hebt. Dat zijn echt wel collectors items, heb ik begrepen. Daar kun je behoorlijk wat geld nog voor krijgen.
1: Ja, nou. Ik was niet zo van de Barbies vroeger.
2: Nee, nou, ik ook niet. Nee.
1: Nee, ik was niet zo'n poppenkind wat dat betreft. Ja, heel veel mensen komen ook met deze suggestie. Verzamelen. Ja,
2: ja, vergelijkbaar. Money Talks, die kwam ook.
1: Oh ja.
2: Ja.
1: Vrouwtje stuurt een appje. 0592-3311-88. Kan je ook doen als je nog een suggestie weet. En die zei, ik wil graag dit liedje op het rad. Want het gaat over een brief en er zit dan een postzegel in. Postzegels verzamelde ik.
2: Ja, dat werd vroeger wel heel vaak gedaan. Hè? Ja. Het was misschien wel de meest verzamelde object. Samen met de zaak.

0: Suikerzakjes.
1: Ja. Oh, dat deed mijn oma inderdaad. Suikerzakjes verzamelen.
0: Ja, ook leuk.
1: Suggestie van Alina. Got myself a crying, talking, sleeping, walking, living down. Ja, zetten we er ook bij.
0: Ook weer de poppen. Ja. Ja, dit is mijn eerste LP'tje.
1: Echt?
0: Vroeger, ja.
1: Ach, wat leuk. Ja. Hoe vaak heb je hem gedraaid?
0: Oh, ik heb hem heel vaak gedraaid. Als deze op tv was, en vooral ook door de clip, hoor.
1: Ja, dat maakt het ook natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Oh, ik zie dat de Poen Poen Poen van Wim Sonneveld nu binnenkomt. Ja, oh. Dat spoort natuurlijk wel aan als ik even ABBA laat horen.
0: Ja.
1: Helga, die belde, die heb je misschien wel gehoord. En zij kwam met deze suggestie.
2: Als ik wederkom, dan breng ik jou tulpen uit Amsterdam.
1: Leuk.
0: Ja, tulpen uit Amsterdam. Ja, bloemen verzamelen.
1: Ja, altijd mooi. Nog een suggestie doen?
0: Ja, Ina kwam met Kamal en de Elephant Song.
1: Hé, hey, dat verzamelde jij vroeger.
0: Ja, en... Ja.
1: Sorry.
0: Nee, daarom heb ik hem er ook eigenlijk opgezet, inderdaad. Stiekem. Maar zij verzamelt ook olifantjes.
1: Oh ja? Ja. Oh, wat grappig. Ja, je kan van alles verzamelen. The year out the cat. Ik weet niet of Jacqueline, want die stuurt deze suggestie in, of ze ook echt daadwerkelijk levende katten of kattenbeeldjes?
0: Nee, kattenbeeldjes.
1: Oh ja.
0: Volgens mij, ja, als ik me goed herinner. Ja.
1: 0592-3311-88, kom maar door. Goedemiddag, wie heb ik aan de lijn?
3: Goedemiddag, ik ben Arie.
1: Dag Arie, hoe gaat het met je?
3: Arie, ik ben hartstikke goed.
1: Ach, en verzamel jij ook iets, Arie?
3: Nou, ja, die wil het misschien niet geloven, maar ik verzamel allemaal onze soepstream, die Emaille soepstream.
1: Ach, wat grappig.
3: Want Robert was hier les, weet je, een poosje geleden, maar mijn koffie drinken bij ons.
1: Ja.
3: En toen zeg je, wat deed dat er allemaal hang, zeg je?
1: Ja.
3: Dat ze hangen allemaal buiten naar de schutting, hoor.
1: Allemaal slijm.
3: Allemaal, ja, juist, slijm, ja.
1: Allemaal slijm is er, Arie.
3: En het vastje was soep, slijm, soep, vlees en pudding.
1: Ja, maar hoeveel heb je daar hangen dan?
3: 80.
1: 80?
3: Ja, allemaal verschillende kleuren.
1: En hoe kom je eraan dan?
3: Ja, kringloop.
1: Oh, dan ga je echt bewust naar de kringloop?
3: Ja, kringloop. Ik ben dolblij dat ik er één of twee vind.
1: Ja.
3: Want je ziet ze niet zoveel meer, hè?
1: Nee. En wat is je meestal bijzondere?
3: Ja, ik heb ook mooie knalrooien heb ik ook nog. Oh. En die oude kleuren, ja.
1: En die heb je ook buiten hangen?
3: Alles hangt buiten.
1: Ach, mooi.
3: Als het rinkt, nou, de tijd ik boel had ik, maar dan maak ik ze allemaal droog. Mijn vrouw zegt, je bent niet goed wies, maar...
1: Ja, als je ergens wies mee bent, dan moet je daar goed en zorgvuldig mee omgaan, Arie. Ik snap dat. Hé, welk liedje kan ik noteren?
3: Soep, vlees en pudding.
1: Soep, vlees en pudding.
3: Ja.
1: Ja, nee, dat past wel bij jou dan, hè?
3: Dit is soepvliem.
1: Ja, hartstikke goed. Noteren we. Doei.
3: Oké, doei.
1: Hoi met Anouk.
4: Hier met Jaap Koekoek uit Assen.
1: Dag Jaap. Heb jij een verzameling?
4: Ik heb een verzameling Donald Duckjes.
1: Ach.
4: En heb ik ook een liedje ontdekt die heet Ik wil mijn Donald Ducky terug van Bob Bauber.
1: Die ken ik helemaal niet. Hoe gaat die dan?
4: Die man die zingt over dat hij zijn Donald Ducky kwijt is. En dan begint hij heel erg te stil. Op een gegeven moment, ik wil mijn Donald Ducky terug. Hoe gaat het goed?
1: Past helemaal bij jou. Maar heb je al je Duckies van vroeger bewaard dan?
4: Ik bewaar eigenlijk geen Donald Duckies. Ik ga gewoon naar rommelmarkten en zo. En dan ga ik gewoon elke keer kijken of ze Donald Duckies te kopen. Dan koop ik die gewoon op. En dan zijn ze veel goedkoper en zo. En dan krijg ik wel heel veel natuurlijk.
1: Maar die heb je allemaal thuis liggen dan? Honderden?
4: Ja, ik heb nou laatste keertje geteld. Had ik iets van over de 2100 had ik er al. Maar die heb ik dan, nu heb ik die met de opruimkoos hebben we die allemaal in dozen gezet.
1: Ja.
4: Dan zijn ze allemaal netjes in de kast.
1: Oh, maar al die 2100 zijn door je handen gegaan. En die kan je dan gewoon zo tellen of moet je er wel de achterkant even lezen?
4: Oh, ik heb ze gewoon op een lijst gezet en heb ik op een gegeven moment door die lijst kon ik ze gaan tellen.
1: Oh, ja, op die manier. Hé, hey, dank voor het bellen, Jaap.
4: Ja, is goed.
1: We zetten hem erbij. Doei, doei.
4: Oké, ja.
1: Hey, zie je dat? Er zijn nog veel meer mensen die een suggestie door willen geven, hè, Ger?
0: Ja, en ik krijg ook meerdere suggesties toch over die olifantjes, hoor. Dus ik was echt niet de enige.
1: Ach, goed zo.
0: Ja.
1: Nou, je hebt nog, wat zal het zijn, 5 minuten de tijd ongeveer om je suggestie door te geven. Liedjes waarin iets bezongen wordt dat je kan verzamelen, daar zijn we naar op zoek. 0592-3311-88. Dit is Niet of Nooit Geweest van Actijn de Munnik.

0: aan op Radio Drenthe. I got you.
1: De Slingerplaat.
0: Wat wordt het laatste plaatje voor 2 uur? Het rad staat erbij. Ger geeft een beste slinger aan. En dan ga ik even de lijst erbij pakken met suggesties die we een letter hebben gegeven van het alfabet. En dan ga ik eens even kijken wat het wordt.
2: Ja, en het rad is inmiddels tot stilstand gekomen op de letter P.
0: Op de letter P, dat is wel heel toevallig. Ja. De letter P is gekoppeld aan de suggestie van Petra.
2: De P van Petra.
0: De P van Petra. En als Petra nu luistert, die denkt, oh, mijn liedje komt eraan. Petra, die belde eigenlijk op de valrepen de suggestie door. Ze vertelde dat ze zelf tackles spaarde. En ze kwam met dit liedje.
1: De Slingerplaat.

0: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorden. Museumkoevoorden.nl.
1: Met een hooglaagbed van Mobivit kiest u voor meer zelfstandigheid en extra comfort. Kom langs of bezoek ons online. Mobivit.nl.

0: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadion.
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app
1: en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus, de return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
0: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Dit is Radio A en Hunze.
6: Radio A en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
7: Vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie? Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
12: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
11: En bedankt, hè?
13: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk.

0: voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
1: Radio Drenthe.
2: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: Yellow River van Chrissy.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ja, even kijken waar de mannen zijn. Harm is natuurlijk niet alleen. Hij heeft Ger mee als cameraman, Gert Ensing. En wie heb je nog meer achter je rijden trouwens?
3: Wim Stam redt in de auto, in de bus, achter ons.
0: Ah ja.
3: En wij rieden echt over een heel markant, mooi Drents weg hier aan de hoek. Want dit is het wegje van Valden naar Exlo, maar dan de kasseien, de kinderkopjes weg, zeg maar. Nou, en ik kan je wel vertellen, zo'n trekker is op een vlakke weg redelijk comfortabel. Maar hier viel hij zo ongeveer elk stiende.
0: Oh man, wat het is erg. Voor de camera, hoe lang is die weg?
3: Nou, hey, ongeveer als kikker ook een beetje de indruk hoe dat is om op trekker te rieden over zo'n boerenwegje. En wat die boeren hier er ondergaan moesten. Dat is wel heftig. Het landschap is prachtig. En het wegje ook wel, de trekker ook. Maar je moet wel goede nieren hebben om dit lang vol te houden. Kan ik je wel vertellen.
0: Oh man, en Gert ook daar met die zware camera nog op zijn nek. Maar hoe lang is die weg, joh?
3: Oh, 4 kilometer gelukkig.
0: Weet je, rij vooral rustig door. Ik hou jullie op beeld daar. Dus TV Drenthe, heel Drenthe kan met jullie meekijken. Oké, okay, oh, succes daar, jongens.
3: Ja, prima.
0: Of sterkte is misschien beter dan zeggen. Doei.

0: Days of Summer van Don Henley. Ja hoor, ik ga hem er weer bij pakken.
1: Vriendje op tombola.
0: De hele zomer spelen wij weer Tientje of Tombola. En hoe werkt het ook alweer?
2: Ja, we gaan een vraag stellen. En de vraag gaat deze hele periode over iets Drents.
0: Ja.
2: Heb je het goed? En kom je in de uitzending, dan heb je een tientje te pakken. Maar je kan ook zeggen, nou, ik lever dat tientje weer in. Doe maar een draai aan de tombola. En dan komt er zo'n balletje uit met een prijs waarvan je niet weet wat voor prijs het precies is. Het kan iets kleins zijn, maar het kan ook iets heel erg groot zijn.
0: Ja, onze kauwgomballenmachine, zo noemen we dan de tombola maar, die is gevuld met, ik denk wel 150 plus balletjes. En in die balletjes dus grote prijzen en kleine prijzen. Echt, ik geloof dat je zelfs een helikoptervlucht kan winnen hier.
2: Ja.
0: En natuurlijk het

0: poppenpaard ook weer, hè?
1: Poppenpaard zit er weer in, ja. Het zijn er iets minder balletjes. Het zijn er precies 100, zie ik hier op het lijstje staan. Tenminste, dat hoop ik dan, want anders zijn er 50 waar er helemaal niks in zit. het zijn er 100, hè. Ja, we hebben een opblaasbare slipper vanochtend al weggegeven. We hebben ook de RTV Drenthe sokken weggegeven. Maar er zitten dus ook inderdaad wel echt dikke prijzen in. Bijvoorbeeld ook een saunabon, die zit er 5 keer zelfs in. Bioscoopbonnen en inderdaad ook die helikopter.
0: Ja, die ook
1: nog. Ja, zeker. Die zitten dus ook 5 keer in. Dat is ook een hele mooie prijs. En inderdaad die helikoptervlucht. Ja,
0: ja, maar ook die badje sleutelhangers. Die vind ik ook zo grappig. Daar hebben we ook een paar van ingedaan. Misschien weet je het nog dat die ook uitgedeeld werden bij het joelen van de trekkertocht. Nou ja, dat zijn hele schattige dingen. Nou, wil je meedoen? Goed luisteren naar de vraag. Rapapa, rapapa. Een voetbalvraag. Dus ik speel hem door naar jou.
1: Oké, nou, afgelopen seizoen was het laatste van deze voetbalclub. Dat is namelijk SVDB. En uit welke plaats komt SVDB?
0: Ja, want daarna stopten ze ermee, hè?
1: Ja, dat klopt. Einde van een tijdperk was dat. En dat heeft alles te maken met de moeilijkheden om toch de selectie voor een nieuw seizoen rond te krijgen. Dat lukt eigenlijk niet.
0: We hebben het over voetbalclub SVDB. Uit welke plaats komt SVDB? Als je het weet, kan je nu naar de studio bellen. 0592 33 11 88.

0: grijs en zonnig. Vriendje op tombola. Wat is dat mooi, hè, Gert, dat die telefoon weer zo rood gloeiend staat.
1: Het blijkt toch alweer een succes te zijn. Hè? Ook vanochtend, de lijnen. We kunnen helaas ook niet ieder telefoontje aannemen. Dus excuus daarvoor, maar we zijn ook met z'n tweeën hier. En zelfs dan kunnen het echt bij lange na niet aan.
0: Nee. Dus dank voor het meedoen in ieder geval. Wij hadden als vraag gesteld, afgelopen seizoen was het de laatste voor voetbalclub SVDB. Uit welke plaats komt eigenlijk SVDB? Nou, ik ga eens even kijken wie ik aan de lijn heb. Sylvia, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anouk.
0: Vanuit de auto heb ik begrepen.
2: Ja, klopt. Ja,
0: je woont in Schonebeek en waar rijden jullie nu?
2: Wij rijden nu net op Erika uit.
0: Op Erika uit?
2: Ja, rest in Schonebeek.
0: Weer op hoes aan, Sylvia.
2: Wat zeg je?
0: Weer op hoes aan.
2: Weer op hoes aan, ja.
0: Ja, precies. Ja. Hey, Sylvia, ik had een sportvraag. Ben jij een beetje sportief?
2: Het begint nou wel weer, ja.
0: Oh, een enige hapering, merk ik.
2: Ja, ja.
0: Was
2: je
0: vroeger fanatieker sporten dan nu?
2: Nou, nee, ik ben een tijdje bij huis geweest. In verband met een oogoperatie.
0: Ah, ja. En dan kan je fysiek echt wat minder. Dan moet je rustig aan doen.
2: Ja.
0: Ja. Maar waar hou je van qua bewegen?
2: Nou, fietsen.
0: Oh ja.
2: Fietsen, wandelen.
0: Ja. Lekker. Maar de voetbalschoenen met noppen heb je nooit aangehad?
2: Nee.
0: Misschien levert jou deze voetbalkennis wel wat leuks op. Want waar komen ze vandaan?
2: Uit Eekehaar.
0: Ja, ik vind dat knap. Hoe wist je dat?
2: Gegoogeld, hè?
0: Ah, dat mag. Hey, gefeliciteerd. Ja. Een tientje kunnen we overmaken? Of zeg jij, nee, Ger, slinger die tombola maar aan.
2: Nou, laat die maar even aan de tombola slingeren.
0: Ja, dat dacht ik al, hè, Ger.
1: Ja, ik had hem al in de hand, hoor, dat puntje.
0: Gingen we stiekem al een beetje vanuit. Want wat zal er uitkomen qua prijzen, hè?
2: Ja,
0: hoop je ook ergens op, Sylvia?
2: Nee, het is gewoon leuk om mee te doen.
0: Ja. Nou, volgens mij heb jij gedraaid inmiddels en een balletje in je handen, Ger.
1: Het is een volledig rood balletje.
0: Ja. En

0: kruis op de grond.
1: Oh jee.
0: In ieder geval.
1: Hij gaat op de knieën voor je, Sylvia.
2: Nee,
0: papiertje.
2: Ja, zo, dat doet niet veel.
0: Nee, ga ik toch nog een keer op de knieën.
2: Ja.
0: Hè?
2: Ja.
0: Nou, eens even kijken wat voor prijs eruit komt. Het is wel heel toevallig, want we zijn natuurlijk druk bezig met de trekkertocht.
1: Ja.
0: Maar dit is een trektocht-cd.
1: No.
2: Oh, dat is ook leuk. Ja, dankjewel.
1: Dat is echt heel leuk. Tenminste, ik...

0: zelfstandig kok bij Menega Catering. 4 dagen werken, iedere zondag vrij, alle feestdagen vrij en overdag werken. Meer vrijheid als kok, dat vind je bij Menega Catering. Solliciteer vandaag nog via info@menega.nu of kijk op menega.nu.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller & Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller & Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller & Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
4: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
5: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe, Ger Hensen.
6: Goedemiddag. De twee mannen die eind juni zijn opgepakt bij een woning aan de Goringbos in Gees blijven 90 dagen langer vastzitten. De politie ontdekte in het huis een volledig werkend drugslab. De twee mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het lab. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Koggenland en een man van 32.

0: 30 uit de gemeente Capelle aan den IJssel. Het is onduidelijk wat voor drugs er werden geproduceerd in de woning en op welke schaal. In dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Devassa-waterbok. En de kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat geschenk betekent. De verzorgers zagen de geboorte niet aankomen. De volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar ruim 40% meer campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. En Drenthe is samen met de provincie Gelderland in Nederland koploper in het aanbod. Van de 23 kinderloze campings in Nederland liggen er 5 in Drenthe, onder meer in Havelte. En de bezoekers zijn heel divers.
1: Dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, sowieso 18 plus. Maar dat zijn mensen, ik zal maar zeggen, onder de 30 die nog niet aan kinderen toe zijn, geen kinderen willen of geen kinderen kunnen. Er zijn allerlei redenen. Er zijn heel veel mensen uit het onderwijs die zoiets hebben van nou, nu maar eventjes niet. En we hebben ook een categorie oudere mensen die het ook wel fantastisch vinden om eventjes zonder kinderen op een camping te verblijven en niet om 6:30 door de fietsbelletjes gewekt te worden.
0: En tot zover. Meer nieuws lees op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de app.
2: Dankjewel, Ger. Sant Nienhuis, onze weerman.
3: Deze middag krijgt de zon geleidelijk iets meer ruimte, maar de bewolking blijft ook de hele middag aanwezig. Het blijft wel droog en een noordwestenwind bereikt kracht 3 tot in de kop net kracht 4. Het is maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het ook droog en vannacht koelt het af tot een graad of 9.
2: Gaat het onze Harm lukken om voor 3 uur Exlo binnen te rijden met zijn trekker? Hoor je zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Anouk in de middag.

0: Teardrops van Womack & Womack op Radio Drenthe.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Is het gelukt? Kan ik een blikje applaus erbij pakken, Harm? Is het gelukt om voor 3 uur Exlo binnen te rijden?
3: Ja, zeker, meneer. We staan niet in Exlo. Echt. Het hartje Exlo.
0: En ook dat komt minder, hè?
3: Bevingen, hoe... Nou, Exlo is een prachtig dorp. Vroeg ons toen hier het Bebinghoes, daar is er helaas niet meer. Er is wel weer heel wat moois voor in de plek komen. Kabouterlaans is hier tegenover mij. En kabouters en met kleidjes. Het is allemaal kleidjes hier, maar ik sta hier tussen, tegenover 3 wat kleinere mensen. Stel jezelf maar even voor.
4: Ik ben Noud.
3: Je bent Noud. En jij bent?
4: Lisa.
3: Lisa en?
4: Eva.
3: En Eva. En nou, woon jij hier in Exlo?
4: Ja.
3: En is dit dan leuk op dorp om te wonen?
4: Ja.
3: Wat is hier zo leuk aan?
4: Nou, je hebt gewoon een dorp, je hebt natuurlijk kabouterland. Er zijn ook heel wat dingen te doen voor de kleine kinderen, maar ook weer, je hebt ook een speeltuin voor, daar heb je ook een gedeelte voor de wat kleinere kinderen, maar ook weer voor de wat grote kinderen.
3: Ja. En je zit vlakbij het bos.
4: Ja, en het is altijd gewoon lekker gezellig.
3: En mooi zwembad.
4: Mm-hmm.
3: Ja, ga je er ook wel naartoe?
4: Ja, daar gaan we straks nog naartoe.
3: Ja. Hé, hey, Lisa was het, hè?
5: Ja.
3: Je was op vakantie geweest, of niet? Waar ben je naartoe geweest?
5: Met de auto.
3: En waar ben je in geweest?
5: Ja,
3: naar welk land?
5: We zijn naar Frankrijk geweest en ook nog naar Duitsland.
3: Oh, en wat heb je er allemaal gedaan?
5: Nog naar Fantasialand geweest en ook nog gezwemd in de zee.
3: Ja? Was het toch nog mooier als hier in Exlo?
5: Ja.
3: Toch wel, ja?
5: Ja.
3: Maar het is hier ook wel heel leuk, of niet?
5: Ja.
3: Ik sta je tegenover dat kabouterland. Ben je er wel eens geweest?
5: Ja.
3: Wat is er te zien?
5: Dieren en allemaal speeltuinen.
3: Heb je door echte kabouters?
5: Nee.
3: Nou, waarom heet het dan kabouterland?
5: Weet ik niet.
3: Nee.
5: Het is een beetje kabouterland, want het is wel gericht op kabouters. Want je hebt van die kabouterstambeelden en zo. En het is allemaal wel voor de wat kleinere kinderen. Wij,

0: Wij drie zijn daar een keer met z'n drieën gegaan.
1: Ja. Oh ja?
0: Ja.
1: Zitten jullie met elkaar op dezelfde school?
0: Nee, jullie wonen in Valtemont.
1: Ja. Oh ja.
0: Ik woon hier.
1: Oh ja.
0: En daar zijn we, hun oma die woont tegenover ons. Dus we zijn hier best vaak. En we zijn met z'n drieën een keer naar Kabouterland gegaan. Je hebt er ook zo'n glijbaan.
1: Ja.
0: Zodat Eva en ik bijna onze hoofd.
1: Oh, ja, het is echt wel kabouter bedoeld. Misschien ook... Het is niet voor grote mensen, nog wel.
0: Nee, het is iets beter voor Lisa.
1: Ja, oh ja, ja. Lisa heeft een goede moord. Ja. Nou, hartstikke mooi, jongens. Hey, ga jij nog op vakantie?
0: Nee, ik ben ook geweest.
1: Oh, je bent ook al geweest?
0: Naar Duitsland.
1: Oh, en waar ben je dan?
0: Nou, we zijn daar... We hadden op de camping... Daarnaast zat een zwembad. Het was een... gemeente zwembad en daar had je en daar moest je dan wel voor betalen, maar het was wel leuk. Je had daar een wat kleiner bad, daar had je een glijbaan die was verbonden tussen twee baden.
1: Ja.
0: En die was wat rustiger, daar kon je wat meer een beetje zitten en was voor de wat kleinere kinderen. Je had ook een zwembad met een glijbaan, dat was voor de kinderen die wel kunnen zwemmen en een beetje kunnen spelen. En je had nog zo'n soort polobad waar de mensen die een beetje baantjes gingen zwemmen, konden zwemmen.
1: En nou, weet je dat er ook heel veel mensen juist hier in Exlo komt op vakantie, omdat het hier zo leuk is. Kun je dat voorstellen?
0: Nou...
1: Snap je dat wel?
0: Ja, het is wel altijd heel gezellig. Er is hier soms ook wel markt.
1: Oh ja.
0: Een rommelmarkt.
1: Nou, en gezellige mensen, dat hebben we net gehoord. Het is sowieso een prachtig dorp. We bidden hier nog heel even, maar Anouk, niet zo lang meer.
2: Ja, sta je daar vlakbij die schaapskooi, of niet?
1: Ja, dan stap je niet zo ver af.
2: Ja, is het leuk om daar nog even binnen te kijken? Kan dat nog?
1: Dat kan wel. We gaan even naar de schaapskooi. Vind ik wel een leuk idee.
2: Oké,
1: is goed.
2: Dan spreek ik je zo weer.
1: Ik weet niet of je schaap er al bent. Ja, oké.

in het liedje van het Songfestival Drenthe. Deze van Dennis Hendrickson, Geef Nooit Op. 3 keer deed hij mee, 2 keer werd hij tweede. En de afgelopen keer won hij dus met dit liedje. Zometeen ga ik nog even schakelen met Harm midden in Exlo. Want dat was de eindbestemming voor de trekkertocht.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman.
1: Radio Drenthe.
2: De Trekkertocht met Harm Dijkstra.
0: Ruim op tijd heeft hij het gewoon gehaald. In Buinenveen vanmorgen vertrokken op de knalrode trekker en inmiddels midden in het dorp Exlo. Harm, hoe vond je die eerste dag?
3: Oh, heerlijk, Anouk. Het is echt wel een heerlijk summergevoel om op die

0: trekker erin te tuffen. En in het eerste deel was natuurlijk allemaal lange stukken. Hè, van Bunneveen en dan de eerste mond. En ook een stuk over de Monnenweg, want er was nog een stuk weg afsleuten. Tussen Bunneveen en de eerste Exloermond. Nou, over Exloer, Kielen en Valte, mond, allemaal lange stukken. En toen wilden we de Hondsrug weer opreden, Valte. En nou willen we hier eindigen in Exloer. Ja, tussen Valte en Exloer was nog wel even het hoogtepunt. Want over 4 à 5 kilometer lang kazijnweg hier. Is er nog iemand te shaken?
1: Dat ervaring meer, hè?
0: Het gebit zit me wat lus in de mond.
1: Hey, maar je hebt ook weer fantastisch veel mooie mensen gesproken, hè? Wat was je hoogtepunt vandaag?
0: Je komt zoveel lukken. Ja, dat vraag ik me. Ik vond de schans hartstikke leuk waar we spreuken hebben. Mensen in de kielten die met de tuna waren.
1: De trekkers van mijnen.
0: De trekkers van ja, die waren natuurlijk ook prachtig mooi. De trekkermuseum. Ik wist niet meer dat het een trekkermuseum zat, jong.
1: Nee.
0: Dat is ook een beetje. Ja, dat is niet van een bordverveur van dat trekkermuseum. Maar het zit er ook niet echt aan de boetenkaan. Niet hoe dat is een museum eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar goed, en we zijn nu in Exel. Een van de meest mooie Drentse plekken die er is natuurlijk. En je zegt van, god, is hier met een schaapskooi? Nou, dat heb ik dan. Maar die, ja, Anouk, die is leeg. Want die schaap die loopt allemaal op de heide nou. En dat met natuurlijk ook. Tenminste, een klein haartje vol is er nog over. En waarom dit nou hier loopt, ja, ik heb geen idee. Misschien bent dit wel, ja, dit bent lam, maar misschien markeert dit wel wat, of dat ze dekt worden moet of zo. Geen idee. Ik hoopte maar niet dat dit een hele kudde nog is. Maar dan ook wel een probleem, denk ik. Dan, inmiddels staat er ook wel mensen. Misschien kunnen die nog even aan de tafel wat ze hier komen doen. Ik wil even vragen misschien. Of misschien bent wel misschien, misschien af toeristen binnen of dat ze hier woont. Hallo. Van jullie even nieuwsgierig naar de schaapjes?
2: Ja, zeker.
0: Ja, er loopt er niet zoveel, hè?
2: Nee, de rest is zeker op de heide.
0: De rest is op de heide, ja.
3: Ja, dat denk ik ook, ja.
2: Ik ben dol op schapen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ben jullie hier op vakantie of waar wonen jullie hier?
2: Wij wonen hier.
0: Wij wonen hier?
2: Ja. Oh. Ja.
0: Dan zie je de kudde ook wel eens lopen, denk ik.
2: Ja, de kudde en de keutels zo.
0: En de kudde, ja, die heide last van?
2: Die zie je nee, helemaal niet, nee.
0: Ja.
2: Nee. En u dan? U ja, verbonden met...
0: Nu hoor, ik vind het gewoon leuk. Nee, we zijn van RTW Drenthe en we maken een trekkertocht.
2: Ja.
0: Iedere dag een stuk met een holle trekker door een deel van Drenthe. En we hebben vandaag de afsluiting hier.
2: Oh, en waarom de afsluiting dan?
0: Nou, in zoverre... Vandaag is Exlo het laatste dorp, ja. Dijkersluder. Maar dan gaan we verder. Dan gaan we richting Orvels. Dat is toch heel mooi.
2: Mooi, ja. Het is hier prachtig sowieso, toch?
0: Geen last van al die toeristen?
2: Nee, natuurlijk niet.
3: Een beetje reuring, toch?
0: Ah, precies.
3: Ja.
0: Helemaal goed.
2: Het is sowieso rustig, dus het is gezellig als er mensen zijn.
0: Precies. Dat vind ik ook. Als er mensen zijn, dan is het gezellig. Het was een mooie eerste trekkertochtdag van mijzelf. En dat trekker die er bevalt mij geweldig. Ik kan me voorstellen dat eigenaar Gerrit Heek er ook heel mee is. Dan ben wij ook, Gerrit. We zullen er heel zuinig op wezen de rest van de week. Maar dan starten wij hier weer in Exlo. En dan gaan we met allerlei mooie omwegen door een heel mooi stukje Drenthe. En dan eindigen wij in Orvels.
1: Ja, hartstikke mooi. Hoe laat vertrek jij als mensen jou willen uitzwaaien daar? En begin je dan ook daar weer bij de schaapskooi morgen vroeg?
0: We hebben de trekker bij het hippie centrum staan in Exlo. Dat is net een eindje aan de rand van Exlo eigenlijk. Dat is, dat is aan de weg van Exlo en de Valter. Door stier het hippie centrum met een groot perensportcentrum. Door stier de trekker en daar beginnen we ook morgen. En we zijn tot 9:30, 9:45. En we vertrekken dan zo rond 10 uur. En dat zou leuk wezen als door inderdaad een uitzwaaicomité zou wezen.
1: Nou, dat was vanmorgen toch ook zo in Bunneveen. Dat was hartstikke mooi.
0: Ja, zeker. Ja, ja. In Bunneveen was hartstikke een enthousiaste groep mensen die ons in uitzwaaien.
1: Ja, hey, hartstikke goed. Hey, dankjewel. Ik spreek jou morgen weer. Goede reis terug ook weer naar Assen en fijne middag nog. Dankjewel. Dit was hem. Ik geef het stokje over aan mijn collega die er al klaar voor staat. Ruben presenteert vandaag Studio Steenbergen. Veel plezier erbij en graag tot morgen. Hoi.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Start your engine for the racing day. Van 31 juli tot en met 2 augustus razen de snelste wagens en motoren over het TT-circuit Assen. Met internationale races van onder andere de Interserie met echte Formule 1 bolides, de Isle of Man Classic Superbike Races en de Porsche Carrera Benelux Cup. Afgewisseld door spectaculaire demo's. Download nu je gratis kaarten op theracingday.nl en beleef het ultieme raceweekend. Ben jij een echte raceliefhebber? Koop dan nu je paddock-tickets en ervaar de actie van heel dichtbij.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Hup de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
5: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
4: Borgstee, Assen.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede, ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen, omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste
9: Radio
8: burgemeester.
9: Radio A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
9: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3 uur.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke

0: Voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn, net als Hürriyet, tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee kreeg het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze. Radio AN Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: ze honderden keren gecoverd. Onder andere door Boney M, Marvin Gaye en Cher. Maar dit is het origineel van Bobby Hebb uit 1963. Je hoorde Sunny.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
0: Nou Drenthe, een heel hartelijk goedemiddag. Het is Studio Steenbergen zonder René, want die geniet van een welverdiende vakantie, maar wel met Ruben. De komende 3 uur ben ik met veel plezier tot uw dienst op de radio. En ja, het is vakantie in Nederland. En het voel je dat ook een beetje op de radio. Ik zit er lekker in. Vanaf vandaag spelen we Terug van Weg Geweest, Tientje of Tombola. Hij staat er nog gevuld met superleuke prijzen, die tombola. Van RTV Drenthe petjes tot een paar nieuwe schaatsen. Daar moet je nu nog niet aan denken, maar je kan ze maar in de kast hebben staan. En van een stickerpakket tot een helikoptervlucht voor 2 personen. Nou, later vanmiddag speel ik Tientje of Tombola op de radio. En alleen dat is natuurlijk reden genoeg om lekker Radio Drenthe aan te luisteren, aan te houden. Maar er is veel meer dan dat. Het is namelijk de geboortedag van Carlos Santana vandaag. Mexicaanse gitaarlegende, 79 is hij geworden vandaag. En om dat te vieren draai ik straks 2 liedjes van zijn band uit de jukebox. En tot 4 uur is er sowieso alleen maar muziek natuurlijk uit de jaren 60 en 70, zoals je gewend bent, met onder andere deze. Toto. Hold the line zometeen, ook deze. Van Cunningham. Krijg je voor 4 uur. En ook deze. Get down on my knees and pray. That day'd go away, but still they begin. The Searchers en Needles and Pins. Die krijg je na deze van Roger Glover. Het is Studio Steenbergen op Radio Drenthe. Dit

0: hoogtepunt.
1: Op deze dag in...
0: Dat is leuk. Elke dag duiken we de muzikale geschiedenisboeken in. Tijdens Studio Steenbergen. Vandaag is dat niet anders. Op deze dag in 1965 verschijnt de debuutsingle van The Lovin' Spoonful. Do you

0: Moment Magic van The Love and Spoonful komt vandaag dus uit in 1965. De groep uit New York bestaat uit John Sebastian, Zal Janowski, Steve Boone en Joe Butler. Het heeft niet echt een lang leven beschoren, die band. The Love and Spoonful gaat namelijk in 1969 weer uit elkaar. Het grootste succes had de band overigens niet met die debuutsingle, maar met deze.
1: Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty.
0: Ah, Summer in the City. Uit 1966 draaien we ook graag hier op Radio Drenthe trouwens. Dan actrice Jane Asher zegt op deze dag in 1968 in een interview op de Britse televisie dat haar verloving met Paul McCartney voorbij is. Nou, de bassist van de Beatles die zit bij een vriend naar dat programma te kijken. Die is stom verbaasd, die weet van niks. Op deze dag in 1968 wordt het album In Agada Da Vida van Iron Butterfly uitgebracht. Met daarop uiteraard deze. In Agada Da Vida van Iron Butterfly. Het album behoort tot op de dag van vandaag bij een van de best verkochte albums ooit. Met meer dan 30 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. En op deze dag in datzelfde jaar, 1968 dus, komt dit liedje van het Lowland Trio voor het eerst binnen in de top.

0: Afduwen. Het is een nummer geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. Hij komt op het idee als hij in de trein van Hilversum naar Eindhoven zit. Hij vangt daar een gesprek op tussen twee boeren. En die hebben duidelijk een zware dag achter de rug. Zegt de ene boer tegen de ander: ik ben zo moe, ik kan geen kikker in de sloot duwen. Peter Koelewijn die hoort die tekst en weet meteen raad. Hij denkt: ik schrijf er een liedje over. Dat nog een bescheiden hitje werd ook in Nederland. Verder werd er op deze dag in 1969 ruimtevaartgeschiedenis geschreven. Luister mee.
1: Tijdens de landing van de maankever Eagle waren talloze genodigden in de studio in Hilversum aanwezig. Waar ze wellicht sterker nog dan thuis de spanning ondergingen van die historische ogenblikken van de afdaling. We copy you down, Eagle.

0: Het bleek dat men nauwelijks durfde applaudisseren onder de indruk van het grootste moment.
1: Thank you.
0: 6 uur later zette Neil Armstrong als eerste mens voet op de maan.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Armstrong las de tekst voor van de plaquette die op het landingsgestel van de Eagle was aangebracht.
1: Dear men from the planet Earth, first step foot upon the moon, July 1969, 50.
0: Hier heeft de mens voor de eerste maal voet op de maan gezet. Wij zijn in vrede gekomen uit naam van de gehele mensheid.
2: Ja, legendarisch moment dus, vandaag 1969. Dan door naar...

De top 40 van 20 juli 1973 staat vandaag een beetje in de spotlight. De belangrijkste hitlijst van Nederland stonden op deze dag dus in 1973. En in ieder geval de liedjes die ik nu ga draaien op de radio met zometeen Albert Hammond, de Free Electric Band. Ook ABBA stond erin met Ring Ring en deze. En die hoor je toch beduidend minder vaak op de radio en dat is eigenlijk best jammer. Namelijk een leuk liedje. En daarom draait hij met heel veel plezier. Vandaag dus 20 juli 1973 stond hij in de lijst. Colin Blundstone is dit. And I want some more.

40 van 20 juli 1973. Deze stond al in. ABBA met Ring Ring. Daarvoor nog Colin Blunstone en I Want Some More. Dat is toch een onbekende liedje. Die stond ook in die lijst op dat moment. Die Colin Blunstone die heeft solo dus wel dingen uitgebracht. Maar hij is vooral ook bekend als zanger van The Zombies. Ook een megaband waar hij echt heel veel succes mee heeft gehad. Goed, diezelfde top 40 van 20 juli dus 1973. Stond ook dit liedje in. Ga maar opzoeken hoor. Het is 100% waarheid. Albert Hammond is dit op Radio Drenthe. En de Free Electric Band.

0: comfortabel en verantwoord zitten is maatwerk. Mobifit zorgt voor optimale ondersteuning, gecombineerd met modern design. Sta op stoelen waarin u heerlijk kunt ontspannen en die het bewegen gemakkelijker maken. Mobifit. Weet hoe het zit.
1: Zaterdag 1 augustus is de open dag van FC Emmen. Vanaf 10 uur ben je welkom in en rond het stadion voor een dag vol voetbal en plezier. Met de spelerspresentatie, live muziek, een shirt-expositie, stadiontours en volop vertier voor jong en oud. Ook Alles Kids in Drenthe en Wildland zijn erbij. En natuurlijk ontmoet je de spelers van FC Emmen. Als klap op de vuurpijl speelt FC Emmen om 4 uur tegen Almere City. Zaterdag 1 augustus, open dag FC Emmen. Gratis toegang.
2: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
3: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
4: Late night shopping en designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 10 uur 's avonds.

0: Tommy Hilfiger. Designer Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
1: Rente, goedemiddag. Het is precies 3:30. Op de seconde af. Tijd voor een overzicht van het nieuws uit Drenthe. Twee mannen die eind juni zijn opgepakt bij een woning aan de Goringbos in Geest blijven 90 dagen langer vastzitten. De politie ontdekte in het huis een volledig werkend drugslab. De twee mannen worden verdacht van betrokkenheid bij het lab. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Koggenland en een man van 32 jaar uit de gemeente Capelle aan de IJssel. Het is onduidelijk wat voor drugs er werden geproduceerd in de woning en op welke schaal. In Dierenpark Wildlands in Emmen is vorige week een waterbokje geboren. Het gaat om een gezonde vrouwelijke Defassa-waterbok. De kleine heeft de meisjesnaam Diara gekregen, wat geschenk betekent. De verzorgers zagen de geboorte niet aankomen. De volwassen man van de groep is namelijk al op leeftijd en er werd weinig voortplantingsgedrag.

0: gedrag gezien. Ook de moeder vertoonde weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. En het aantal kinderloze campings neemt toe. Volgens onderzoek zijn er in Europa de afgelopen 5 jaar... ruim 40 van die campings bijgekomen waar geen kinderen zijn toegestaan. Drenthe is samen met de provincie Gelderland koploper in Nederland als het gaat om het aanbod van de 23 kinderloze campings in Nederland. Liggen er maar liefst 5 in Drenthe. Nou, tot zover het belangrijkste nieuws uit de provincie. Wil je meer? Dan kun je natuurlijk naar onze website en de app. Daar vind je onder andere een hele schattige foto van die prachtige waterbok. Dan het weer, dat krijg je vanmiddag van Hans Nieuws.
1: Deze middag krijgt de zon geleidelijk iets meer ruimte, maar de bewolking blijft ook de hele middag aanwezig. Het blijft wel droog en een noordwestenwind bereikt kracht 3 tot in de kop net kracht 4. Het is maximaal een graad of 20. Vanavond blijft het ook droog en vannacht koelt het af tot een graad of 9.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Studio Steenbergen.

0: Eendagsvlieg Cunningham. En een liedje over Marilyn Monroe. Want dat is natuurlijk het alter ego van Norma Jean. Norma Jean wants to be a movie star.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en de Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, het is zomer in Nederland. Kerst en oud en nieuw voelt natuurlijk nog heel...

heel ver weg. Maar je de tijd vliegt. Voor je het weet zit je gewoon weer met je schoonfamilie aan het gourmetstel. Of sta je oliebol te bakken. Of kniepertjes te rollen. We houden je daarom graag een beetje warm voor. Die fantastische muzieklijst die we ook dit jaar weer gaan uitzenden. De Drentse Duizend. De hele zomer hoor je daarom ook iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Het beste van de Drentse Duizend. Met Jeffrey op Radio Drenthe. Want ja, die muzieklijst bestaat natuurlijk van 1 tot 1000 uit de allermooiste liedjes ooit gemaakt. Ik kan wat dat betreft niet wachten om hem, weer aan te slingeren later dit jaar. Maar goed, dat gaan we wel eventjes sturen. Nu een liedje op de radio waarvan het een beetje stuivertje wisselen is geweest de afgelopen jaren. In 2021, dat was het eerste jaar dat we de Drentse Duizend uitzonden, stond hij namelijk in de lijst op 620. Een jaar later was hij even weg. In 2023 keerde hij terug op 708. En je raadt het al, in 2024 was hij weer weg. En jawel, dit jaar, of eigenlijk de afgelopen jaar, 2025, was hij weer terug op nummer 747. Nou, als je die trend dus wil voorzetten, dan moet je dit jaar vooral niet stemmen op deze van Toto, want daar gaat het over. Hold the Line stond tot op heden dus drie keer in de Drentse Duizend.

Harry Hopkin, goodbye. Studio Steenbergen, waar je tot aan 4 uur alleen maar liedjes hoort uit de jaren 60 en 70. Nou, dat is goed nieuws, want die van Mary Hopkin die komt uit 1969. En het liedje dat ik nu ga draaien komt ook gewoon uit die periode, hoor. Wel iets jonger dan die 1969. Hans, stukje trivia. Enig idee uit welk jaar dit komt? Ik geef je 5 seconden om erover na te denken. De tijd gaat nu in. ...1977.

Disco Inferno van de Tramps. Het is 20 juni vandaag. Het is de verjaardag van Carlos Santana. Je moet hem maar weten, hij is 79 geworden. Dat is natuurlijk een gitaarfenomeen, Santana. Maar het is wel een goed verhaal. Voordat hij gitaar leerde spelen, was hij eigenlijk violist. Hij speelde viool totdat hij op zijn 13e een gitaar kreeg van zijn vader. Nou, die viool die werd aan de wilgen gehangen en de rest is geschiedenis. Santana richtte zijn eigen band op, vernoemd naar zichzelf. Scoorde heel veel grote hits. Twee van die successen ga ik voor je draaien in de jukebox vanmiddag. Zometeen She's Not There. Bij deze, dit is Oye Como Va. Voor iedereen die geen Spaans spreekt, zoals ik tot een minuut of vijf geleden. Dat betekent zoiets als... Hey, hoe gaat het? Of hey, alles goed? Oye Como Va van Santana in de jukebox vandaag. Omdat hij dus 79 jaar is geworden.

0: Santana, omdat hij jarig is vandaag. 79 jaar geworden naar Mr. Santana. Happy birthday to you. Twee liedjes op de radio, dus She's Not There is dit. En Oye Coma Fa. Mijn Spaans is toch minder lekker dan mijn Engels, merk ik. Van Santana, ook op de radio. Goed, zometeen even het nieuws en de reclame. Maar daarna echt alle reden om lekker bij de radio te blijven. Want ik ga Tientje of Tombola spelen. En ik heb wat interessant nieuws, ook van buiten de provinciegrens. Heel gek nieuws over een paar Italiaanse stoeltjes.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl
5: Sunnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl
7: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels.
8: In onder andere
9: A en Hunze.
10: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
11: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl.
12: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
13: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaarde.

0: Een gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 5 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit droog met geregeld zon bij 19.

0: 10 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
4: Zaterdag 25 juli komt A. en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulte in Anner. Er is een gevarieerd programma van 'smiddags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A. en Hunze Backstage op Camping Hunzebulte, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
3: Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat op gegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio AM.

0: Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
0: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 12 uur naar bedden. 12 uur naar bedden. 1 geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en

0: Hunze.
1: Radio A en Hunze.
2: Zaterdag 25 juli komt A en Hunze backstage live vanaf camping Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.

Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.

0: Can I dance with you?
1: Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
1: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
2: Jon van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljard euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
1: Radio A en Hunze.
4: Het is tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Goedenavond, dit is Cool Room. Welkom in de muzikale kamer van Radio A en Hunze. Mijn naam is Luc en ik neem je de komende 2 uur mee langs de pure gitaren, muzikale verhalen. Natuurlijk is dat in de muziek. En die verhalen die zouden je kunnen raken als je er open voor staat. Je hoorde Hobo Blues. Dat is een van de puurste bluesnummers van de debuutalbum Desolation uit 1966 van QB and the Blizzards. Het verhaal achter dat nummer is minder een concrete gebeurtenis dan een eerbetoon aan de Amerikaanse blues-traditie, die Harry Musquet en Elke Gelling heel erg bewonderden. De titel verwijst naar Hobo. En wat is Hobo dan? Dat is een rondtrekkende zwerver of seizoensarbeider die in de Verenigde Staten, vooral tussen 1890 en 1940, vaak met de goederentrein door het land reisde op zoek naar werk. De hobo die werd belangrijk symbool van de bluesmuziek. Blueslegendes als Lightning Hopkins, Big Bill Bronsney en Jimmy Rogers, die bezongen de zwervende bestaan, eenzaam, armoede en vrijheid. Harry Musquet was diep onder de indruk van deze authentieke Amerikaanse blues. Hij luisterde eind jaren 50, begin jaren 60 naar alle zenders als America Focused Network en The Voice of America, waar hij artiesten ontdekte als John Lee Hooker, Elmer James, Lightning Hopkins. De invloed hoor je duidelijk in dit nummer Hobo Blues terug. Kortom, waar gaat het over in dit nummer? Het nummer dat schetst een leven van een man zonder vaste woon- en verblijfplaats. Voortdurend onderweg, leven van de dag, verlangen naar een beter bestaan en een mengeling van verdriet, berusting en vrijheid. Dat is natuurlijk exact het klassieke thema van de blues. Het is geen protestlied, maar eerder een sfeerbeeld van iemand die buiten de maatschappij leeft. Je luistert naar Cool Room, hier bij Radio A en Hunze. Van een man die alleen de blues, niet alleen de blues speelde, maar ook schreef, is Willie Nixon. En Willie Nixon is een bassist, songwriter, producer, een architect achter talloze klassiekers bij Chess Records. Nummers als The Hoochie Goochie Man, Little Red Rooster en I Just Want to Make Love to You. Die komen allemaal uit zijn pen of uit zijn gitaar of uit zijn stem. Maar dit is misschien wel, dat nummer wat we gaan horen, misschien wel de meest mysterieuze compositie. We gaan het zometeen laten horen, Spoonful. Dat werd in 1960 voor het eerst opgenomen door niemand minder dan Howlin' Wolf. En groeide uit tot de meest gecoverde blues songs ooit. Later maakten onder meer Cream, Etta James en Kenneth Heat een veel andere versie en een eigen versie van dit nummer. De tekst draait om de ene kleine beetje waar mensen als we vooral hebben over en waar we vooral naar het verlangen, liefde, geld, macht of misschien wel iets daartussenin. Willie Dixon die liet de betekenis vrij, bewust, om in ieder opzicht te laten kiezen van waar het over gaat. En dat is de kracht van dit nummer. Hoe voel je? Waar kom je vandaan? Wat heb je beleefd?

Je hoort al gewoon waar die zingt. Hè? Je mag er van alles in dat lepeltje leggen. En daar kan je dan mee vooruit. Alle gedachten die je hebt, kun je erin gooien. Heerlijk, wat een nummer. Geweldig gedaan. Hey, ja, we gaan verder met een van de grootste mondharmonica-spelers die de blues ooit hebben gekend. Dat is Sonny Boy Williams II. Geboren als Alec Rice Miller. Maar zijn karakteristieke zang, virtuose mondharmonica-spel en het gevoel voor humor groeide hij uit tot een van de iconen van het Chicago blues. Zijn invloed reikt ver. Artiesten als Eric Clapton, The Yardbirds en The Animals namen zijn muziek mee om voor een groot publiek weer nieuwe muziek te maken. Het nummer Help Me verscheen in 1963 en werd zijn grootste hit. De basis van het nummer is geïnspireerd op Green Onions van Booker T en The MGs. Maar Sonny Boy gaf er zijn eigen ontspannen bluesgevoel aan. Met die meeslepende groove, zijn zwoele zang en natuurlijk de onweerstaanbare mondharmonica werd Help Me een klassieker die nog altijd tot de meest geliefde bluesopnames behoort. Hier komt hij dan, Help Me van Sonny Boy Williams, Williamson II of gewoon de tweede.

Sonny Boy Williams, de second met Help Me. Ook weer zo'n mooi nummer. Die staat op More Real Folk Blues. Dat is het album waar het allemaal op staat, wat ik je net liet horen. We gaan eventjes de Blues Bear.

zei van Luc, er zijn nieuwe cd's uit. En dat is de B.B. King Blues Summit 100. En er zijn namelijk twee cd's. En om de havenklap mag ik daar wat van draaien. En ik mag gewoon zelf natuurlijk de keuze bepalen welke nummers ik draai. We gaan nu even luisteren naar Why I Sing the Blues van Joe Bonamassa en Robbie Rush.

0: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
1: Ja, je luistert naar het programma Cool Room. Schuif ik even de verkeerde kanalen over. Heerlijk. Ha. Het is ondertussen bijna, het is precies half. Heerlijk, komt precies uit wat ik had bedacht. Nou, hoe is mogelijk. Goed, Blues Bert. Dat kleine voorzetje had je gegeven naar Joe Bonamassa en Bobby Rush. En dat staat natuurlijk allemaal op het prachtige dubbelalbum B.B. King's Blues Summit 100. Ja, een ode eigenlijk. Celebrating the King of the Blues. Er staan heel veel mooie nummers op. We kunnen daar nog weken mee vooruit. Gaan we ook zeker doen. Goed, maar wij gaan verder met iets anders. Want de Bluesbeard die had weer gezocht. Die had weer wat gevonden. En dan krijg ik daar weer een berichtje van. En dan mag ik daar weer wat uit kiezen. En dat heb ik gedaan. Ik heb ook weer wat gevonden. Goed, het is tijd voor de muzikant die misschien niet altijd de aandacht krijgt die hij misschien wel verdiende. Maar zonder twijfel is het een van de grondleggers van de Britse blues. Dat is namelijk Mike Abrahams. Hij was in 1967 de eerste gitarist van Jethro Tull. Maar verliet de band al na het eerste debuutalbum, omdat zijn hart vooral bij de pure blues lag. Met zijn eigen groep, de Baldwin Pick, en later als soloartiest bleef hij trouw aan de authentieke bluesstijl, waarin hij invloeden van de Chicago blues, rhythm and blues en rock moeiteloos samenbrengt. We gaan een drieluikje van hem laten horen. En het volgende drieluik, dat hoor je precies waar Mike Abrahams voor staat. We beginnen met Leaving Home Blues, een nummer waarin hij verlangen naar vrijheid en een zwervend bestaan centraal staat. Hé, waar heb ik dat eerder gehoord vanavond? Daarna volgt You'd Be a Millionaire. Een blues met een knipoog en een flinke dosis Britse humor. En we sluiten af met Send Me Some Lovin'. Een tijdloze rhythm and blues klassieker die ooit werd geschreven door Leo Price. En bekend werd door onder andere Little Richard en later Sam Cooke. Mike Abrahams geeft er zijn eigen warme bluesy draai aan. Drie nummers die laten horen waar Mike Abrahams al decennia lang wordt gewaardeerd door de liefhebbers. Hij maakt geen nieuw werk meer, want hij is overleden op 25 december 2025. Blues Bert en alle luisteraars hier de Radio Arnhemse naar het programma Cool Room. Hier is Mike Abrahams en we beginnen natuurlijk met Leaving Home Blues.

0: Radio A en Hunze. 12 hundebedden, 1 geluid.
1: Zo is dat het ene geluid. Dat kwam allemaal van het album Mike's Back. Dat was een album van Mike Abrams. En je luistert naar een drieluikje met Living Home Blues, You'd Be a Millionaire and Send Me Some Lovin'. En dan noemen die ook allerlei dingen op die ons allemaal wel welkom zijn, toch? Goed, we gaan even nog even naar de oorsprong van de blues. Naar een artiest die met zijn unieke stem en bijzonder gitaarspel een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten. Dat is namelijk Skip James. Hij was een van de meest eigenzinnige bluesmuzikanten uit de jaren 30 van de vorige eeuw. Zijn hoge, indringende zang en zijn karakteristieke gitaarspel maakten hem tot een artiest die nog altijd de muzikanten over de hele wereld nog steeds elke dag inspireert. Het nummer Devil Got My Woman, opgenomen in 1931... geldt als een van de absolute klassiekers uit de Blue Delta Blues. De melancholische sfeer, de sobere begeleiding en de emotionele intensiteit maakt het tot een tijdloos meesterwerk dat ruim 90 jaar later nog altijd iedereen weet te raken. Dat is dit nummer, Devil Got My Woman van Skip James.

Skip James, echt spullen uit de oude doos, om zo maar te zeggen. Maar goed, daar ligt wel de oorsprong in de jaren. Daarvoor zelfs nog. Allemaal door middel van de slavernij ontstaan. Daar laden we maar een beetje. En dat was in de Delta, dat was ook in de Mississippi. En uiteindelijk de Chicago Blues heeft ook gewonnen. En daar gaan we nu eventjes naartoe. We schakelen over naar de rauwe elektronische klanken van de Chicago Mr. Blues Howlin' Wolf. Dat was een van de meest indrukwekkende bluesartiesten ooit. Met zijn diepe, krachtige stem en imposante podiumuitstraling drukte hij een blijvende stempel op de blues en beïnvloedde hij generaties na elkaar. Muzikanten als bijvoorbeeld de Rolling Stones tot Led Zeppelin waren allemaal onder de indruk en de muziek van Howlin' Wolf. Het nummer How Many More Years, opgenomen in 1951, was een van de eerste grote successen en groeide uit tot een klassieker van de elektrische Chicago blues. De stuwende ritmes, de karakteristieke mondharmonica en vooral de onmiskenbare stem maakten dit tot opnames die nog steeds aan de kracht heeft, niets aan de kracht heeft verloren. The Full Power. Tijd voor een stukje pure bluesgeschiedenis. En dat doen we met Howlin' Wolf en How Many Years More. Daar staat hij.

Daar gaan we natuurlijk toe. We blijven nog even bij de grondleggers van de moderne muziek hier met een artiest die de geheel eigen ritme aan en rock'n'roll en de blues gaf. Dat was namelijk Bo Diddley. Hij was een grote pionier wiens kenmerken de Bo Diddley beat nog altijd doorklinkt in de muziek van talloze artiesten. We gaan er nog even een nummer van draaien. Deze. How do you do? Nou, wel goed denk ik. Het is een van de bekendste composities met zijn hypnotiserende ritme, rauwe gitaarspel en zelfverzekerde voordracht. Het nummer is al heel vaak gecoverd, maar hier gewoon de pure versie.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app. En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
3: Tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room
4: vanaf Hunzebulten in Anner. Er is een gevarieerd programma van 's middags 2 tot 's avonds 10 uur. Naast gasten, interviews, DJ, pubquiz, foodtruck zijn er artiesten die voor u gaan optreden. Er zijn optredens van Dennis van Dam, Gideon, Denise en Anita Hulshoff. Het wordt vast mooi weer, dus kom op de fiets en geniet mee van A en Hunze Backstage op Camping Hunzebulten, zaterdag 25 juli van 2 tot 10 uur.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
3: Tijd voor blues en jazz op Radio A en Hunze. Blues is de healer en jazz is de fantasy. Cool Room neemt je mee. Cool Room neemt je mee.

Ik zie dat op de display staat op onze website dat de nummers uit 2014 komen. Alle drie die ik heb gedraaid. En voor de klok van voor het hele uur van 9 uur was I'm Ready. En dan Already in the Morning en The Key to the Highway. Die komen allemaal uit oktober 2014. Maar ik was aan het scrollen op mijn harde schijf van de week met het uitzoeken van het programma. En toen kwam ik deze nummers tegen. Ik dacht, oh, dat is wel grappig. We hebben natuurlijk best wat gedaan in de studio met de Guitar Guy. En wat festivals en ook mooie plekken hier in de buurt. En toen dacht ik van, nou, ik ga eens even weer wat van Henk draaien. En dan waren deze, oh, ik natuurlijk hebben we die CD van de Cruisers. Maar dit vond ik wel grappig, want dat gaat gewoon alleen over jou. Dus ja, lekker zo voor het hele uur en na het hele uur. Eventjes wat uit de regio draaien. Dat is altijd geweldig. Goed, Henk, als je nog wat nieuws in nieuw werk hebt, ik hoor het graag. Zie je tegemoetkomen in de mail, toch? Dankjewel alvast. Goed, ik noem Henk geen pionier, hoor. Hij komt van Holly Wolf en de Bo Diddley en Skip James. Dat waren de pioniers in het vorige uur. En van die pioniers gaan we nu over naar een mooi sprong maken naar het heden. Want we gaan naar de Chris Egger Band. En dat is dan weer door de Blues Band aangebracht. Dat idee om daar eens even naar te kijken, daar wat nummers van te zoeken. Nou, het was een hele zoektocht, Bert, om daar wat te vinden. Het is de band rond de gitarist, zanger Chris Egger. Hij komt uit Duitsland en brengt de band met een energieke mix van blues, bluesrock en southern rock. Met een stevige gitaris, een aanstekelijke groove en songs die evenveel aandacht besteden aan het verhaal van nu als ook aan het spel. De komende drie nummers, we gaan weer een drieluikje doen voor de bluesbed. De veelzijdigheid van de band. We beginnen met Hippie Heart. Dat is een song waarin vrijheid, idealen en een vleugje nostalgie samenkomen. Daarna komt Lost Addiction. Een krachtig blues rock over de strijd tegen datgene waar je allemaal moeite mee hebt om wellicht dat af te blijven. Er zijn weer heel wat arrestaties verricht vandaag aan de dag. In Den Haag is er weer zo'n... Ja... Zo'n drugsfabriek toch opgelost. Er zijn mensen weer op. We moeten oppassen voor, dat, voor die wereld. En dan Show Me Where I Have to Sign. Dus kijk me waar ik moet gaan tekenen. Dat is een nummer om de onweerstaanbare shovel, pakkende gitaarsolo's en de herkenbare soulvolle stem van Chris Egger. Dus drie eigentijdse bluesnummers van deze tijd die laten horen. Nieuwe radio. En doen ze in het programma Cool Room. De traditie houden we vol. En we blijven lekker bij de blues muziek. Hippie Heart, Lost Engagement en Show Me Where to Sign. Daar komen ze. En het staat allemaal op een gelijknamig album. Show Me Where to Sign. Dus sign, tekenen dus.

zo, die kun je lekker lang volhouden, toch? Maar ja, zeg maar waar ik moet tekenen voor deze band. Ik vind het goed, Blues Bert. Dit is een heerlijke Duitse band die de hele hedendaagse blues lekker in beweging deed. Goed, tof gekozen. En ik hoop dat ik voor jou de goede nummers heb geselecteerd. En anders zie ik het wel weer in de mail verschijnen als er andere dingen moeten gebeuren, toch? Goed, maar van deze hedendaagse blues duiken we nog even weer de diepte in. In de geschiedenis van de Delta Blues met een muzikant over wie verrassend weinig bekend is, maar wiens invloed enorm is geweest. Dit is namelijk Robert Padway. Die nam in de jaren 40 slechts een handjevol nummers op. Maar één daarvan groeide uit tot een echte blues klassieker. Namelijk Catfish Blues, dat is uit 1941. Dat is een nummer dat door talloze artiesten is geïnspireerd en om een belangrijke inspiratiebron geweest werd voor de latere blues- en rockmuzikanten. De karakteristieke slidegitaar en de hypnotiserende ritme en de pure, ongepolijste zang laten horen waar de Delta Blues om draait. Eenvoud, emotie en authenticiteit. Ga mee naar de Mississippi Delta en luister naar een opname die nog altijd tot de fundamenten van de blues behoort. Hier is Robert Padway met Catfish Blues.

ook van lengte duren. Maar goed, het is er gewoon wel smaakjes. En van de Mississippi Delta reizen we door naar Tennessee. Waar we van de meest karakteristieke stemmen uit de country blues vandaan komt. Namelijk Sleepy John Estes. En die stond bekend om zijn warme, soms bijna klagende zang en zijn ontspannen gitaarspel. Samen met de muzikanten als Hemming, Nixon en Yank Ridgel maakte hij de opnames die nog altijd tot de mooiste voorbeelden van de landelijke blues behoren. Drop Down Mama gaan we laten horen. Die laat alles horen wat Sleepy John Estes zo bijzonder maakt. Een aanstekelijke groove, een vleugje humor, een ontspannen sfeer, verpakt in de authentieke country blues. Die nog altijd fris en levendig is. En levendig klinkt en ook bij jou zo overkomt. Het is tijd voor de klassieker uit de jaren 30. Hier komt hij. Sleepy John Estes met Drop Down Mama.

0: adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Zo is dat, en dat horen we natuurlijk graag als je die optie zou willen kiezen. Dat mag. We sluiten aan bij een van de grootste namen.

ooit heeft voortgebracht, namelijk John Lee Hooker. Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl gebaseerd op een onweerstaanbare boogie met een hypnotiserend gitaarritme en zijn diepe, doorleefde stem. Met die unieke combinatie wist hij generaties blues- en rockmuzikanten te inspireren. We gaan een nummer laten horen, Please Don't Go. En daar hoor je Hooker op zijn best in. Het nummer is eenvoudig van opzet, maar juist daarin schuilt de kracht. Zijn ritmische gitaarspel, emotionele voordracht trekken je direct mee in het verhaal. Maak duidelijk waarom muziek na al die jaren nog altijd niets in zeggenschap is verloren. John Lee Hooker en Please Don't Go.

Als je dit geluidje hoort, wat denk je dan? Dat is de tune van Cool Room. En als je dan deze hoort... Dat is dezelfde band. De Fergus Blues Band. Alleen dat is dan voor het tweede gedeelte van de show. We zetten hem namelijk op de automatische piloot. Gaan lekker programmeren. Heb ik al gedaan trouwens. En dan zetten we het systeem op een automatische piloot, zoals ik al zei. En dan komt er gewoon Earth, Wind & Fire, Alan Clark, Aretha Franklin, George Porter, dus soul, een beetje minder, nee, geen blues. Een beetje soul, een beetje jazz, een beetje afwisselende muziek. Ik dank je voor het luisteren voor vanavond en volgende week zijn we gewoon weer van de partij. Dan begint de uitzending weer om 7 uur 's avonds. En dat doet Gerco dan weer en ik sluit aan om 9 uur tot de klok van 10. Ik maak een uurtje korter als Gerco er is, zodat ik om 10 uur kan afsluiten. Voor nu wens ik je gewoon een hele fijne week. Ik wens de mensen van Backstage heel veel plezier. De aankomende zaterdag zal nog eens even kijken of ik daarbij aanwezig ben.

gaan zijn, ga mijn best voor doen om over ze daar eens even te gaan kijken bij De Bulten. De camping De Bulten, wat ze daar allemaal georganiseerd hebben. Lijkt me geweldig wat ze gedaan hebben. Maar voor nu is het gewoon afsluiten en de automatische piloot. Toch? Dankjewel. En ook de Bluesberg weer bedankt voor al je inbreng. En ik zie de mail weer tegemoet waar ik de volgende stappen weer kan ondernemen. Dankjewel. En de luisteraars, allemaal dank. Prettige avond nog en tot de volgende. Bye bye.

0: und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei
1: Radio A en Hunze.
2: Te beluisteren in de Ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
1: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

country club either.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel.

0: Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: een grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: Radio A en Hunze.
1: Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app.
0: En wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een

0: dag nadat premier Peter Madjar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgar schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: zo goed en niet zo raar. Maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Mooi, wat ben je lief?

0: mobiel. Het geluid van Radio A.N. Hunze. Altijd bij je.
1: Download de TuneIn-app en luister overal mee.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen

0: toen één zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Te beluisteren in de ether op 105.6 FM via de TuneIn-app en wereldwijd via www.radioaenhunze.nl. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer.